Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze hadden zich vastgeketend aan de rails en werden met slijptollen losgemaakt. In totaal waren er zo'n 25 demonstranten bij Den Haag Centraal. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. Eerder op de avond werden zo'n 70 pro-Palestijnse activisten aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie. Trump had een zaak aangespannen omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat er een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen onderzoeken zal doen naar oude aangiften van Trump, zijn familie of hun bedrijven. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels op Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde vorige week nog dat de maatregelen onvoldoende effect zullen hebben. Het weer. In het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als afgelopen maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar, toen er 312 burgerdoden vielen. Het aantal slachtoffers loopt al maanden op, vooral door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De meeste doden vallen ver van de frontlinie. Ook deze maand zijn er massale raket- en drone-aanvallen van Rusland, maar Oekraïne doet ook steeds meer luchtaanvallen op doelen in Rusland. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 van uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zei eind vorig jaar dat gemeenten moeten wachten op landelijk beleid, maar dat duurt Amsterdam te lang. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. In Oostenrijk worden 2 mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer, in het binnenland buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als vorige maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie, omdat Trump heeft afgesproken dat de fiscus geen onderzoek zal doen naar oude aangiften. Ook komt er een vergoeding voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht, mogelijk ook kapitoolbestormers. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Er kwam veel rook vrij en al snel werd duidelijk dat er in de omgeving asbestdeeltjes neerkwamen. Meerdere keren werd er een NL-alert verstuurd. De noodverordening in Schagen geldt voor een deel van het bedrijventerrein bij het getroffen autobedrijf. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. 'S Middags wordt het vanuit het westen droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

what's wrong. She whispered in my ear so sweet.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. In april vielen door Russische aanvallen 238 doden, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vielen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf op een bedrijventerrein. Vanwege de rook en het asbest werden meerdere NL-alerts verstuurd. In Oostenrijk worden 2 mensen ervan verdacht dat ze voor hun plezier mensen hebben neergeschoten tijdens de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald voor zogenoemde sniper-safaris, waarbij ze als toerist vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Zonder liefde, warme liefde, waai de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wind de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht. En schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Ai, Marieke, Marieke.

gaan. Zonder liefde, warme liefde, waait de wind, c'est fini. Zonder liefde, warme liefde, wind de zee, déjà fini. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, tout est fini.

Van de stilte in het Van Bergen-IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf.

0: geïnformeerd omdat dat moest van het ministerie van VWS. Vorig jaar bleek dat de kliniek in de afgelopen 20 jaar 36 massadonoren creëerde. Dat zijn donoren met meer dan 25 kinderen. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. De activisten eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Volgens de VN vielen in april 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstandsdrones. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar en dat betekent een extra ontlading bij de fans. Sommigen waren nog niet geboren toen de club uit Noord-Londen voor het laatst kampioen werd.
1: I've won the league since I was born. I am ecstatic. I'm excited. I can't believe it. This ain't real. It's not real to me. This ain't real. I've been waiting this my whole life. I can't believe it's true. I can't believe it. We won the league!
0: De weersverwachting wisselvallig met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wat vaker droog en zonnig, dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: In Gouda gebeurt het, bij Gouwenstad hoor je het.
6: Gouwenstad.
7: Dit programma is eerder op Gouwenstad Radio uitgezonden.
8: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
9: Een zeer goedemorgen luisteraars, van harte welkom bij Gast uit de Streek. Mijn naam is Marcel Vos en de techniek wordt gedaan door Arjan Doelman. Onze gast van vandaag is Gouwenaar Max de Groot, historicus met een fascinatie voor de Eerste Wereldoorlog, oud-docent van het Cornhet Gymnasium, politicus en ook nog eens Beatles-fan. Geweldig, van harte welkom Max.
10: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
9: Laten we eens beginnen. Je bent geen geboren Gouwenaar, zag ik op internet. Er stond in dat je een bepaalde tijd in Gouda woonde. Dan denk ik, nou, dan ben je waarschijnlijk niet geboren. Klopt dat?
10: Nee, ik ben inderdaad geboren in Utrecht. Maar daar heb ik heel kort met mijn ouders bij mijn grootouders ingewoond. Want dat was in die tijd nog zo. En daarna zijn wij verhuisd eerst naar Gouda. En daar hebben we toen kort gewoond. En daarna zijn mijn ouders doorverhuisd naar Stolwijk. En vanuit Stolwijk heb ik mijn lagere school gedaan. En ook weer de middelbare school in Gouda, het Cornhet Gymnasium. En later zijn mijn ouders doorverhuisd naar elders. En ben ik naar Amsterdam gegaan om daar te studeren. En weer teruggekomen in Gouda.
9: Ja, als je eenmaal in Gouda geweest bent, dan kom je er weer naar terug.
10: Precies.
9: Ja.
10: En dus daar woon ik al meer dan 40 jaar nu in Gouda.
9: Ja, ik kan het ook zelf vertellen. Want ik heb ook een poosje in Rotterdam gewoond. Toen kwam ik terug. En toen heb ik een poosje in het Westland gewoond. Toen kwam ik ook weer terug.
10: Ja, precies.
9: En we zijn heel blij dat we weer terug zijn in Gouda. Wat voor gezin kwam je eigenlijk?
10: Mijn vader had een bedrijf, een stempelfabriek en een graveerinrichting met een man of 30, 40 personeel. En mijn moeder was zeker de laatste jaren was zij schrijfster en zij schreef, zo noem je dat, meisjesromans.
9: Oh ja.
10: Maar dan wel meisjesromans met een vooruitstrevende inhoud. Je moet je voorstellen dat in de jaren 60, als je dan als titel hebt Patricia trouwt met een Turk, dat in die tijd al nog omstreden was. Ja, hè? Dus zij was heel vooruitstrevend in haar ideeën. En ze kregen het dan ook voor elkaar dat die boeken dan ook wel uitgegeven werden. Soms met commentaar van de uitgever. Maar ja, ze heeft ook een hele serie gemaakt. De zuster Britta, 20 delen of zoiets dergelijks.
9: Nou, dat klinkt als ze toch wel succes had.
10: Ja, zij was na Leni Saris was zij een van de betere verkopende schrijfsters wat dat betreft. En zelfs nu krijg ik nog wat leengeld af en toe. En mijn moeder is al heel lang geleden overleden.
9: Nou, kijk eens aan. Je hebt gestudeerd in Amsterdam, maar je hebt hier op de middelbare school gezeten, zei je net, op het Cornhet.
10: Ik heb het Cornhet hier gezeten en ik heb in Amsterdam geschiedenis gestudeerd.
9: Ja, je hebt van 67 tot 74 op het Cornhet gezeten en toen ben je naar de UvA gegaan.
10: Ja, klopt.
9: Waarom de keuze geschiedenis?
10: Bij mij was de keus van of politicologie of geschiedenis.

0: En ja, geschiedenis vond ik toch interessanter. En ik moet zeggen, bij politicologie zat een tentamen wiskunde, wat mij niet zo aansprak. Want ik ben alfa en ik had ook geen wiskunde in mijn pakket. Ja. Dus dat heeft een kleine rol meegespeeld.
1: Ja, ja. Maar dat betekent dat je al wel in de politiek geïnteresseerd was op dat moment. Ja, had je dan niet overwogen om politicologie te gaan studeren.
0: Nee.
1: En daar heb je van 8 jaar gezeten, vanaf 74. Ja. Waar ben je op afgestudeerd?
0: Ik ben afgestudeerd in de oude geschiedenis. Met als bijvakken Byzantinologie en mediterrane pre- en proto-historie. Dus ik ben eigenlijk afgestudeerd in de wat klassiekere geschiedenis. Ja, omdat me dat boeide. En later is pas die fascinatie voor de Eerste Wereldoorlog gekomen.
1: Ja, en hoe is die ontstaan? Want ik kan je voorstellen dat mensen van onze generatie, dat zeg ik even, ik ben van 52, jij bent van 54. Die hebben bij spreken de sporen van de Tweede Wereldoorlog nog meegemaakt.
0: Zeker.
1: Ik heb mijn zus van 91, die heeft heel actief meegemaakt. En daar heb ik nog wel af en toe gesprekken over de Tweede Wereldoorlog. Mijn vader heeft de geschiedenis in de Tweede Wereldoorlog. Die is namelijk ondergedoken om de arbeidseinsatz om te lopen. En is opgepakt en uiteindelijk in kamp Amersfoort terechtgekomen. Dus dan merk je, en in mijn jeugd was die serie van Lou de Jong, die was heel populair. Dus je kan je voorstellen dat iemand van onze generatie juist meer geïnteresseerd is in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Hoe kom je dan toch bij de Eerste Wereldoorlog?
0: Ja, kijk, van huis uit heb ik die Tweede Wereldoorlog meegekregen. Mijn vader was verbindingsofficier bij de Canadezen. En mijn moeder was koerierster en verzetstrijdster en had dus ook een verzetspensioen. Dus ik ben opgegroeid met de Tweede Wereldoorlog. Maar op een gegeven moment kwam ik bij toeval verzeild in Ieper. En daar ook met de Eerste Wereldoorlog, die daar natuurlijk heel erg levend is. Hè? Elke dag de herdenking al vanaf 1928. Dat ging me zo fascineren. En ook de volstrekte zinloosheid van die hele oorlog. Dat vond ik zo indrukwekkend. Ja, daar ben ik me in gaan verdiepen. En uiteindelijk heeft het toegeleid dat ik nu al jaren rondleidingen geef in Ypres verder en het Somgebied. Het is vanuit 1 keer een bezoek geworden tot een bijna dagelijkse hobby.
1: Ja, dus vooral de grote veldslagen die in België en Frankrijk hebben plaatsgevonden.
0: Ja, zeker.
1: Het Westfront.
0: Het Westfront.
1: Precies.
0: Ja, zeker.
1: En de Eerste Wereldoorlog is overigens niet. Nederland is natuurlijk neutraal in de Eerste Wereldoorlog. Maar Nederland heeft wel gemerkt dat de Eerste Wereldoorlog plaatsvond als neutraal land. Hè?
0: Zeker hebben we dat gemerkt. Maar we waren ook wel op andere manieren zie je die Eerste Wereldoorlog in Nederland terugkomen. Als je herinnert, Ypres is natuurlijk vrijwel tot puin geschoten. 60 centimeter hoog was de hele stad. En dat puin is voor een gedeelte door Nederlanders opgekocht. En bijvoorbeeld de restauratie van het stadhuis in Schoonhoven.
1: We blijven altijd handelaars in Nederland.
0: Is voor een gedeelte met puin uit Ypres bijvoorbeeld.
1: Ja,
0: dus dat is zo'n voorbeeld van die invloed. Er zijn veel meer invloeden. Als je dan ziet dat na de Eerste Wereldoorlog wij een rekening sturen naar de Belgen. Voor het opvang van Belgische soldaten. Dat heeft jarenlang de verhoudingen met de Belgen verziekt.
1: Ook enigszins begrijpelijk.
0: Ja, dat vind ik ook eerlijk gezegd.
1: Ja, want de Eerste Wereldoorlog was natuurlijk tussen de Triple Entente, Frankrijk, Engeland, Rusland en de centrale mogendheden. Hè, Duitsland, Oostenrijk, Hongarije en Italië.
0: Zeker.
1: Italië, Zwitserland. Italië, Zwitserland,
0: precies.
1: Maar dat deden ze altijd, bij alle oorlogen.
0: Ja, dat is een goede gewoonte.
1: Ja, ja. En 16 miljoen doden, 21 miljoen gewonden. Je zou zeggen, daar hebben ze wat van geleerd.
0: Ja, was het maar waar. Hè?
1: Ja,
0: was het maar waar dat we daar wat van geleerd hebben. En dat is dus het trieste dat op de dag van vandaag je niks van geleerd hebt. En ook als je nu naar Oekraïne kijkt, dan zie je in feite met uitzondering van die drones, zie je natuurlijk in feite de loopgravenoorlog die we in de Eerste Wereldoorlog hadden. Hè? Dus een statisch front met soldaten in loopgraven onder ellendige omstandigheden. Het is een beetje alsof je de Eerste Wereldoorlog ziet met een aantal technische veranderingen die het misschien nog gruwelijker maken dan het toen was.
1: Ja.
0: Maar ja, de geschiedenis herhaalt zich.
1: Ja, als geschiedenis ons iets leert, is dat de geschiedenis ons niets leert.
0: Klopt.
1: Ja.
0: Dat is helaas een droeve constatering, moet je zeggen.
1: Ja. We gaan nog even terug naar je schooltijd. Want dat Kornhert heb je hier doorlopen. Hoe heb je je schooltijd ervaren?
0: Nou ja, ik ben begonnen voor de Mammoetwet. En ik moet toegeven, ik ben één keer blijven zitten.
1: In dat had ik al zo'n vermoeden van gezien. Ja, het aantal jaren.
0: Ik kwam aan 7 jaar, hè? Ja, je had zitten rekenen. Ja. En toen viel ik in de Mammoetwet. En ja, dat vond ik een stuk prettiger, moet ik eerlijk zeggen. Want toen ik in klas 1 zat, had ik alleen al voor Latijn 9 uur Latijn in de week.
1: Wat doet een mens zichzelf aan?
0: Ja,
1: dan,
0: dat vond ik eerlijk gezegd ook. Ja. Maar goed, ik vond de Mammoetwet prettig. En met name heb ik enorm veel plezier gehad de laatste 3 jaar toen ik als alfa door kon. Ik kon de exacte vakken lozen. In die tijd kon je wiskunde nog laten vallen.
1: Ja.
0: Nou, dat vond ik niet erg, eerlijk gezegd. Ja. En ik heb dus alle talen en aardrijkskunde en geschiedenis in mijn pakket gehad. En daar ook, zeker de laatste jaren, waren wij met een klas van 6-7 leerlingen. Want dat waren de alfa's. En de rest was beta.
1: Ja.
0: En tot op de dag van vandaag hebben wij nog jaarlijks een reunie met onze
1: klas. Kijk eens aan.
0: Elk jaar.
1: Ja, gezellig. Na je studie had je natuurlijk de keuze, wat ga je doen? Want wat kan je doen met geschiedenis? Hè? Je kan iets in de onderzoekskant gaan doen. Je kan iets in de museumkant gaan doen. Je kan iets echt als historicus verder. Maar je hebt er toen voor gekozen om leerkracht te worden.
0: Ja, in eerste instantie heb ik natuurlijk aan de universiteit als kandidaatsassistent gewerkt bij Byzantinologie. Ja, toen heb ik wat onderzoek kunnen doen en dat soort dingen meer. En toen dacht ik van, nou, er waren dagen dat ik daar op de bibliotheek werkte en helemaal niemand zag.
1: Ja.
0: Want er kwam nooit iemand. Dus ja, ik wil toch een beetje meer tussen de mensen. En ik heb toen vrijwillig wat stage gelopen bij de geschiedenisdocent destijds van het Cornes Gymnasium, Jaap Smit. En ja, dat beviel me zo goed dat ik dacht van, ja, ik wil gewoon het onderwijs in. En ik moet zeggen, de vakanties waren ook aanlokkelijk, want die was ik gewend als leerling natuurlijk.
1: Ja, dat hoor je toch van iedereen op een gegeven moment.
0: Zeker, zeker.
1: Dus wanneer ben je precies begonnen?
0: Ik ben in 77 ben ik al begonnen met een klein baantje van 4 uur daar. Toen werkte ik ook nog als kandidaatsassistent in Amsterdam. En dat is in de loop van de jaren is dat gaan groeien. Ik heb ook nog een tijdje daarnaast in het voorzitter speciaal onderwijs gewerkt in Gouda, toen de slalom was. Bestaat nu niet meer. Dat is op een andere variant is dat doorgegaan. En uiteindelijk fulltime aan het Korenhert en de laatste 15 jaar ook in de staf van de school.
1: Ja. Je bent overigens nooit gepromoveerd? Want je had het. Had je wel die ambitie aanvankelijk?
0: Nee, omdat me dat veel tijd kostte, eerlijk gezegd. Met mijn hobby's ook op politiek gebied. Ja. Heb ik de keuze gemaakt om dat niet te doen.
1: Nee. En hoe is dat lesgeven je eigenlijk bevallen? Want er zijn ook mensen die stappen erin en weten eigenlijk niet zo goed waar ze aan beginnen. En merken dan toch na verloop van tijd dat het niet iets voor hen is. Nou kan ik me voorstellen dat je bij het Cornhert een bepaalde populatie binnenhaalt. Een van mijn kinderen heeft ook nog een poosje opgezeten. En dan zeiden we wel eens, dat zijn gelijkgestemden, weet je wel. Dat zijn een beetje nerds bij elkaar. Dat is een vertekend beeld hoor. Maar dat beeld hadden wij ervan toen wij zagen welke keurige jongetjes heel gezellig spelend met dezelfde soort interesses op bezoek kwamen. Dat viel ons wel op.
0: Dat is in de loop van de jaren is dat wel veranderd, vind ik. Als een van jouw kinderen daar zit, dan zal die ongetwijfeld mij moeten kennen. Aangezien ik er meer dan 40 jaar gezeten heb. Dus in die zin.
1: Vermoedelijk wel, maar hij heeft er maar 1 jaar op gezeten.
0: Ja, maar goed. Ja, misschien dat ik een onuitwisbare indruk gemaakt heb. Ik vraag het nog maar.
1: Ik zal het vragen aan hem.
0: Maar ik heb het altijd met heel veel plezier gedaan. Ook speciaal het mentorschap van leerlingen waar, laten we zeggen, problemen mee zijn, heb ik ook altijd bijzonder gevonden. Want het zelfs nu nog heb ik met zo'n 10 oud-leerlingen heb ik nog heel regelmatig contact. En met 1 daarvan, die beschouw ik zelfs als mijn stiefdochter. Die zie ik elke 2 weken zo'n beetje.
1: Ja, ik heb een heel indrukwekkend filmpje gezien op internet bij toeval van jouw afscheid op 17 september 2021. Toen je de school uitliep en dat er een hele haag van leerlingen zo jou uitgeleide deed, zal maar zeggen. Hoe heb je dat ervaren op dat moment?
0: Ja, dat was heel bijzonder. En ik heb ook zo'n bijzonder feest gehad toen ik 40 jaar aan de school verbonden was. Dus nou ja, in ieder geval bleek daar een stuk waardering uit. Dat is duidelijk.
1: Ja, ja. En dat is wel heel belangrijk natuurlijk, dat je het gevoel hebt als je een werkbaar leger achter de rug hebt van ik heb ook iets betekend in dat.
0: Ja, zeker.
1: Heb je ook gemerkt dat door jouw enthousiasme over geschiedenis ook andere leerlingen geschiedenis zijn gaan studeren?
0: Er zijn er zeker een paar van. die dat zijn gaan doen. Of ook soms in de richting van politicologie. Maar ik loop er nu ook nog tegenaan. Vorige week kreeg ik nog een mailtje van een oud-leerling die nu in de 40 is. Van ja, ik herinner me jouw lessen nog zo goed. En ik heb je nou 40 jaar niet. Kunnen we een keer afspreken om koffie te drinken?
1: Ja, geweldig, nou,
0: dat was wel heel leuk weer.
1: Ja. Want er zijn natuurlijk ook kinderen die geschiedenis een saai vak vinden. Wat deed jij om het niet saai te maken?
0: Nou ja, dat kan ik je niet beloven. Er zullen ongetwijfeld ook kinderen geweest zijn die het wat minder interessant vonden. Ja, ik vertel graag, maar in mijn tijd was er ook nog de verplichting bij dat ze er ook nog aantekeningen van moesten houden.
1: Ja,
0: dat een vond dat prettig, de andere minder prettig. Ik heb ook een oude leerling die zei tegen mij van, nou ja, ik was zo goed getraind dat ik aan de universiteit, dat was een tijd voor de computers, kon ik gewoon hoorcolleges gewoon prima schriftelijk verwerkend tijdens het college zelf.
1: Ja. Ik zag dat je ook nog staflid bent geweest. Je had het net over mentorschap, maar staflid is toch weer wat anders, denk ik?
0: Zeker, nee. Dat is ook zo. Ik was coördinator bovenbouw, dus klas 5 en 6. Ik had ICT in mijn portefeuille en ook onderwijsondersteunend personeel viel onder mij. En gebouwenonderhoud. Dus het was een vrij brede functie vanuit de staf. Maar daarnaast, uiteraard tijdens mijn lesgevende carrière was ik mentor. Maar ook toen ik in de staf zat heb ik altijd ook uit de bovenbouw leerlingen waar iets mee was. Welke problemen ik dan ook maar altijd in mijn portefeuille gehad.
1: Ja, dus is ook een periode geweest dat je helemaal geen les meer gaf?
0: Ja, de laatste jaren gaf ik helemaal geen les meer. De laatste 3-4 jaar toen. Omdat ik ook heel veel tijd kwijt was aan mijn raadswerk. En daarvoor gaf ik altijd nog één klasles.
1: Ja, ja. Heel even terug te komen op de Eerste Wereldoorlog. Want ik heb vorig jaar meegedaan aan Open Monumentendag. En toen had ik de kapel bij de katholieke begraafplaats aan de Graaf Floresweg moest ik staan, zeg maar, om mensen te ontvangen. En toen las ik daar ook dat hele verhaal over Belgische vluchtelingen die in Gouda hebben gezeten. Ja. Er ligt er ook iets van 80, 90 begraven op die begraafplaats. En dat die opgevangen werden in een kas waar nu ongeveer, waar de school zit, ik op school heb gezeten, de professor Klomster school, daar ergens in de omgeving.
0: Ja.
1: Wat weet je eigenlijk over Gouda in de Eerste Wereldoorlog? Nou, heb je er wel eens in verdiept?
0: Nou, beperkt, maar bijvoorbeeld in de Witlofkwekerij zaten zij. En het is natuurlijk heel leerzaam om te realiseren dat doordat die mensen zich daar vestigden, die Brusselse lof naar Nederland gekomen is. Want voor die tijd aten we dat helemaal niet.
1: Ja, ja.
0: Een groot gedeelte van die mensen is uiteindelijk weer teruggegaan naar België.
1: Dat verbaast mij. Er waren 1 miljoen Belgen, maar de meeste zijn al in het eerste jaar teruggekeerd. Er zijn er maar 100.000 achtergebleven.
0: Ja, klopt. Ja. Los van de militairen natuurlijk, want die mochten niet terug. Hè. Die mochten pas na.
1: Ja, maar er zijn wel een flink aantal illegaal vertrokken uit Nederland, heb ik gelezen. Dus er waren ongeveer 33.000 militairen zijn geïnterneerd in Nederland. Ja. Maar een deel daarvan is toch via een omweg weer aan het front.
0: Dat mocht niet. Hè,
1: dat mocht niet. Nee. Als neutraal land mochten ze dat niet doen. Nee, ik snap het. We gaan naar muziek luisteren. En dat is een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp. Je hebt wat muziek meegenomen en dan heb je al met Arjan afgestemd.
0: Jazeker. Ik had 2
1: nummers. Ik was er vermoeden van.
0: Ja.
1: Wat is je eerste keuze?
0: Mijn eerste keuze is van de LP Rubber Soul van de Beatles, Norwegian Wood. En dat is een nummer waarin Lennon eigenlijk verkapt iets zegt over een relatie die hij had met een vrouw. Terwijl hij nog getrouwd was met zijn vrouw Cynthia. En wat ook heel speciaal aan dat nummer is, is dat daar voor het eerst ook een sitar door George Harrison wordt geïntroduceerd in de popmuziek. McCartney heeft wel een bijdrage aan het nummer geleverd, maar was wat dat betreft een mindere bijdrage. Het is in hoofdzaak een Lennon nummer met als specialiteit de sitar van Harrison.
1: De Beatles.

0: Ja, dat is een nadeel. Die nummers waren niet zo lang vroeger. Hè? Die waren voor een single bedoeld eigenlijk. Ongeveer 3 minuten. Dus ja, dan zijn we wel eens aan de verkeerde kant van het glas.
1: Zo is dat.
0: Ja. Maar dat waren de Beatles en daar gaan we het nu uitgebreid over hebben. Want ja, je muzikale ontwikkeling vindt vaak plaats in je middelbare schooltijd. Was dat bij jou ook zo?
1: Ja, ja. Die belangstelling voor de Beatles, die stamt uit die tijd natuurlijk. In die tijd was het een beetje een keuze tussen de Beatles en de Rolling Stones. En ik heb niks tegen de Rolling Stones, voor de duidelijkheid. Ook een prima band. Maar de Beatles vind ik muzikaal gezien veel interessanter, omdat ze zich enorm ontwikkeld hebben in de loop van de jaren. Je kunt hun begintijd met Help niet vergelijken met Rubber Soul. En je kunt het weer niet vergelijken met een wit dubbel album of een kies maar uit Sgt. Pepper. Ja, een enorme ontwikkeling.
0: Ja, nee, dat is duidelijk. Maar hoe oud was je toen je de Beatles ontdekte? Want ik ben van 52, jij van 54. Ik heb ze denk ik eerder ontdekt dan jij. Maar misschien was je wel heel erg jong.
1: Ja, ik denk toch op het eind van een lagere schooltijd. Ergens in. Ik denk dat ik mijn eerste singeltje, dat was trouwens niet van de Beatles. Maar dat was Summer in the City van The Love and Spoonful. En Sunny Afternoon van The Kings. Maar los daarvan zit het in die tijd dat ik singeltjes ging kopen natuurlijk. En voor zo'n pick-upje wat ik toen van mijn grootouders gekregen had.
0: Maar het was dus eigenlijk al na de Beatle-periode, zou je kunnen zeggen.
1: Nou ja, na de Beatle-periode, laten we zeggen dat het toch redelijk nog in hun bloeitijd.
0: Ze stonden het einde van je schoolperiode was 74. Dus.
1: Nee, einde van mijn lagere schooltijd.
0: Verkeerd verstaan, excuses. Ja, nee, dat, nou snap ik het. Maar dan was je inderdaad heel jong er dus bij. Ik was echt iets ouder, ik denk 14 of zo, toen ik voor het eerst de Beatles ontdekte. Wat sprak je zo aan de Beatles? Want ze hebben inderdaad een hele ontwikkeling doorgemaakt. Ja. Maar er moet iets geweest zijn wat je het meest getriggerd hebt. Ja. Heeft.
1: Dat is zo moeilijk. Nou, ja, toch de nummers, de muziek zelf die me aansprak.
0: En wat waren bijvoorbeeld de vroegste nummers die jij van hen leerde kennen? En die je zo goed
1: een prachtig nummer, bijvoorbeeld Paperback Writer.
0: Ja. Ja, ja.
1: Leuke tekst, een prachtig nummer. En dat is uit hun vroegere periode natuurlijk.
0: Stond niet Rain op de achterkant?
1: Ja, ja. Heel goed. Ja. Heel goed. Je kent je klassieker.
0: Ja, ja. Ik heb precies hetzelfde proces meegemaakt. Ja, ja, ja. Dus ja. Wat betreft Kindred Spirits. Heb je voorkeur voor Beatles albums? Want als ik nu terugkijk op de Beatles, vind ik toch eigenlijk het middenstuk het meest interessant. Dus Rubber Soul, begon al een klein beetje met Help, toen Rubber Soul, Revolver, Sgt. Pepper's. En daarna vond ik het al iets minder worden. Maar heb je dat nooit zo?
1: Ik had niet voor niks Norwegian Wood. Rubber Soul is mijn favoriete album. En dan moet ik zeggen, eerlijk gezegd, ja, Abbey Road. Want daar vind ik toch ook een aantal nummers op staan die van een ongelofelijke schoonheid zijn.
0: Zoals?
1: Something.
0: Something.
1: Bijvoorbeeld.
0: Een George Harrison nummer.
1: Ja.
0: Ja, precies. Ja. Vroeger hadden mensen ook vaak een meest populaire Beatle. Hè, van welke Beatle je het meest aanspreekt. Bij mij was het bijvoorbeeld John Lennon. Op een of andere manier.
1: Ja, bij mij was het in ieder geval niet Ringo Starr.
0: Nee, die keuze was makkelijk.
1: dat was makkelijk.
0: En dan is het grappige verhaaltje nog van John Lennon. Dat hij vroeg van, is Ringo Starr de beste drummer van de wereld? Zei, nou, hij is niet eens de beste drummer van de Beatles. Zei zo. Ja.
1: Nee, goed. Ze hebben Pete Best misschien om een andere reden geloofd. Maar daar zullen we het nu niet over hebben. Ik denk dat Lennon wel interessanter is op een aantal gebieden. Maar helaas te jong overleden. En McCartney vind ik het knapper dat hij zich dus ook tot op de dag van vandaag heeft ontwikkeld. In allerlei verschillende genres ook. Inclusief het klassieke natuurlijk. Heeft hij ook gedaan.
0: Ja, laten we even teruggaan nog naar de echte Beatles tijd. Ja. Zeg maar. Dan gaan we zo nog even over hun solo carrière praten. Liverpool is natuurlijk het mecca voor Beatle liefhebbers. Ben je al eens op bedevaart geweest?
1: Jazeker, ik ben er meerdere malen geweest. Ik heb zelfs een aantal keren groepjes meegenomen om ze rond te leiden langs de belangrijke locaties waar de Beatles opgetreden hebben. Al is de Cavern helemaal niet meer op de plaats waar de Cavern was.
0: Nee, maar dan ga je in ieder geval naar de plek waar het gestaan is.
1: Die moet naar het winkelcentrum ernaast gaan en zeggen, want daar was het eigenlijk. Ja, ja, ja. Maar dat hebben ze dichtgegooid. Ja. Maar ook inderdaad, de Cashbar ben ik geweest met mensen en zo. En dat is natuurlijk nog wel authentiek. Hè? Dus dat is heel leuk. Het graf zogenaamd van Eleanor Rigby Het is maar de vraag van of ze daar het nummer van vandaag gehaald hebben. Maar in ieder geval is het leuk om een grafsteen te zien waar Alan Rigby op staat. Al dat soort dingen is natuurlijk fantastisch. En het natuurlijk het grote museum. Ze hebben nu, Piet Best familie heeft natuurlijk een nieuw museum gecreëerd.
0: Dat wist ik niet.
1: Dat zit in Matthew Street. Maar het grote museum zit natuurlijk aan de rivier.
0: Verdiende Piet Best een eigen museum? Want je noemde hem net even heel even. Nou, vertel nog even over Piet Best voor de luisteraars.
1: Kijk, het is niet zozeer dat hij een eigen museum heeft. Zijn familie heeft dus ook een Beatles museum opgericht in Matthew Street. En Piet Best, ik denk eerlijk gezegd dat hij was helemaal geen slechte drummer.
0: Want hoe lang heeft hij bij de Beatles gespeeld?
1: Maar vrij kort natuurlijk, ja. Anderhalf, twee jaar of zo. Ja. Maar ik denk dat mogelijkerwijs ben op zijn uiterlijk enigszins jaloers was. Hij was nogal populair bij de vrouwen.
0: Oh jee.
1: En ik weet niet of Lennon daar nou zo blij mee was. Ik kan het niet bewijzen hoor.
0: Ja, ja.
1: Maar ik heb niet het idee dat Ringo nou een aanzienlijk betere drummer was in die tijd dan Piet Best.
0: Maar wat is er in het Piet Best Museum dan te zien?
1: Het is gewoon de collectie die klaarblijkelijk de familie heeft opgebouwd rond de geschiedenis van de Beatles. Ik ben helaas in dat museum dus nog niet geweest. Want dat is ook pas een jaar of drie, vier. Het is net rond die coronatijd is het ontstaan. Dus daar moet ik nog heen.
0: Ja, dus het staat nog op je lijstje, zeg
1: dat
0: maar.
1: Dat staat nog op mijn lijstje.
0: Op je to-do-lijstje,
1: zeker,
0: zeg maar.
1: Zeker.
0: En als je naar de collectie van de Beatles kijkt die jij hebt opgebouwd. Laat even over de gewone Beatles hebben. Daarna gaan we nog even over de solo-carrière praten. Hoe uitgebreid? Waar hebben we het dan over?
1: Wat ik heb staan bedoel. Ongelooflijk veel bootlegs. Maar ook bij wijze van spreken. Nylon kousen van de Beatles.
0: Dus ook voorwerpen.
1: Ook voorwerpen.
0: Herinner je dat er ooit een speciaal Beatleblad is geweest? Want in mijn jeugd was er iemand in Korte Akkeren. Daar ontdekte ik toen dat die hele stapel, hele boeken, hele dozen vol met die Beatlesbladen had. Ja. Ik heb ze toen met tientallen gekocht. Ja, daarna hebben we allemaal weggedaan.
1: Dat was dom, maar goed.
0: Ja, zo gaat dat natuurlijk.
1: Die zijn nu over het algemeen geld waard. Ja, ik heb ook een hele collectie. Ook bijvoorbeeld oude muziekexpressen, popfoto's, zelfs de posters van de Beatles uit die tijd. Ja, die ben ik zo verstandig geweest om die te bewaren. En die hangen zelfs nog aan de muur.
0: Ja, heb je een soort mancave in je eigen huis? In de zin van dat je een speciale ruimte hebt waar die muziek staat. En waar ook die posters hangen. En al die andere verzamelobjecten liggen.
1: Ja, de hele begane grond is vooral de bibliotheek van mij. En de rest van mijn huis het hangt ook nog wel het een en ander. Maar ik moet mij beperken van mijn vrouw tot als ik nieuwe dingen koop. Dat die zich dan tot de begane grond beperken.
0: Ja, het is nog niet zo erg dat je als je iets in het huis haalt. Dat je ook weer iets uit het huis moet verwijderen.
1: Dat zou de voorkeur van mijn vrouw hebben. Ja. Maar dat heb ik tot nu toe nog kunnen tegenhouden.
0: Ja, precies. Ik kan me de frustratie wel voorstellen. Hoor, dat mensen die echt zo'n verzamelaars hobby hebben. Hè, die kunnen wel eens overdrijven.
1: Ik ben bang dat ik daar ook onder val.
0: Je noemt het woord bootlegs. Laat het netjes zeggen, waren onofficiële uitgaven. Zijn die nog steeds te krijgen?
1: Zeker. Ik doe, in Alkmaar heb je het Beatles Museum van Azing. En via Azing.
0: Die heeft die serie boeken geschreven.
1: Ja, 95.000 boeken of zo. Dat is echt dat is een hobby. En hij leeft er ook van. Dus via hem krijg ik altijd een signaal als er iets interessants is. Heb je interesse, dan leg ik het voor je apart.
0: En lukt het nou nog steeds om, ondanks wat er allemaal officieel is uitgebracht, toch nog steeds dingen tevoorschijn komen waarvan je denkt van, nou, hoe is het mogelijk?
1: Dus dat blijft
0: noem eens een voorbeeld van wat je het laatste gekocht hebt.
1: Dat zijn bijvoorbeeld het laatste heb ik weer gekocht. Een alternatieve Sergeant Pepper. Waar weer een aantal opnames die dan niet eerder gepubliceerd zijn.
0: Outtakes, zeg maar.
1: Outtakes, precies. Ja. En dat blijft interessant natuurlijk.
0: Ja, en de vraag is al een beetje beantwoord door je. Maar nadat de Beatles ophielden te bestaan, dat was 71.
1: Ja,
0: 71. Zijn ze natuurlijk allemaal met een solo carrière verder gegaan.
1: Ja, ja.
0: En ik heb trouwens wel eens gehoord dat tegen de verwachting Ringo Starr een van de meest succesvolle was. Maar dat zal wel niet waar zijn. Ik denk dat het Paul McCartney is. Maar
1: ik denk dat het McCartney is. Ja. En, kijk, het was natuurlijk klaar met het rooftopconcert. Toen was het voorbij. Ja. Wat trouwens vanaf komend jaar kunnen we het weer gaan bezoeken, die locatie. Hè? Die gaat open.
0: Oké. Dan kan je het dak op.
1: Dus dat staat nu ook op mijn lijstje. Ja, ik krijg een signaal zodat dat zo is. Nee, ik denk dat qua succes in McCartney natuurlijk, omdat hij doorgegaan is
0: met Wings
1: solo. Zal maar zeggen, het grootste succes geboekt heeft. Ik heb hem natuurlijk ook een aantal keren live gezien. En Lennon is natuurlijk te vroeg overleden.
0: Ja.
1: Maar laten we zeggen, het werk wat Lennon gemaakt heeft, blijf ik indrukwekkend vinden. En in tegenstelling tot de rest van de wereld heb ik ook een bepaalde sympathie voor Yoko.
0: Ja.
1: Het blijft een hele bijzondere dame ook als artieste. Ja, maar... ook een bijzonder naam muzikaal gezien. Kun je
0: nou, dat wou ik net zeggen.
1: Kun je misschien je vraagtekens erbij zetten?
0: Ik kan misschien best een heel interessante vraag vinden. Maar ik denk dat ze in muzikaal op zich niet heel veel heeft bijgedragen.
1: Maar ik heb wel haar complete collectie, moet ik zeggen.
0: Ja, dat hoort erbij. Als je echte verzamelaars die doen zeker. Dat. Hè? En de andere twee?
1: Harrison, het allereerste werk vind ik van hem uitstekend. En ja, wat hij later doet, blijf ik leuk vinden. Maar kwalitatief vind ik het niet het niveau van Lennon en McCartney. Maar hij blijft wel mooi werk maken. Terwijl ik Ringo Starr. Ja, Sentimental Journey is aardig wat hij doet. En Photograph is een aardige LP. Maar ik schaf het nog steeds wel aan. Ik draai het dan één keer. En dan ben ik bang dat het in de kast blijft staan.
0: Nou ben je een muziekliefhebber die natuurlijk niet alleen van de Beatles houdt. Want ik hou ook van de Beatles, maar ik hou ook van heel veel andere muziek. En hoe is dat bij jou?
1: Bij mij ook. Ik ben een grote liefhebber onder andere van de Kings. Wat ik een hele goede band vind. Maar goed, er zijn natuurlijk heel veel bands die ik heel goed vind uit de jaren 60. Waarvan sommige af en toe nog opgetreden hebben. Die heb ik nog wel kunnen zien. Maar ook bijvoorbeeld een band als de Small Faces. Fantastische band. Helaas is er nog maar één van in leven.
0: Ja.
1: Maar ook een enorme liefhebber van Love and Spoonful.
0: John Sebastian.
1: Ja, John Sebastian. Natuurlijk een begenadigd muzikant. Kies maar uit. Heel veel muziek uit de jaren 60 ben ik een liefhebber van. Ook van die eendagsvlieg als Sager & Evans in de year 2525. Prachtig nummer.
0: Wat een wonder.
1: Maar ik moet je ook zeggen, waar ik nog steeds twee keer per jaar naartoe ga, is Adamo.
0: Ja, daar zou ik niet onmiddellijk aan denken.
1: Nee, maar binnenkort ga ik weer. Meestal moet ik naar België om zoals ik kon zitten. En zijn stem is nog steeds adembenemend. Een nummer als Inshallah is nog steeds gezien de situatie in de Gaza-strook heel relevant.
0: We gaan nog even naar muziekje luisteren. Vind je het goed? Nog een Beatles nummer neem ik aan?
1: Nou ja, in dit geval heb ik gekozen voor Mother van Lennon. Omdat het een van de allereerste nummers is waarin zo persoonlijke emoties naar boven komen. En zijn relatie met zijn ouders was natuurlijk heel moeilijk. Zijn moeder is jong overleden. Bij een tante is die opgegroeid. Dus die frustraties die komen bij de psychiater naar boven. En daar maakt hij dit nummer over. Ik vind het een waanzinnig indrukwekkend nummer.
0: We gaan luisteren naar John Lennon.

0: Ja, ik zou zeggen niet het meest toegankelijke nummer van John Lennon, maar dat het een therapienummer was wel te horen.
1: Dat dacht ik wel, ja. Dat dacht ik wel. Prachtig nummer.
0: En want vertel nog eens even, je vertelde net nog iets over die vader van hem.
1: Ja, die vader van hem, die is natuurlijk, was redelijk spoorloos. Die zat op zee en die heeft natuurlijk zijn moeder in de steek gelaten. Maar toen de Beatles succes kregen, toen dacht vader van, nou, dat is toch wel interessant. Toen heeft hij nog een singeltje gemaakt. Niet te geloven. In de hoop dat hij nog enigszins zou kunnen profiteren van het succes van de Beatles. Dat is niet echt een groot succes.
0: Heb je het wel in je collectie?
1: Uiteraard heb ik het in de collectie.
0: Dat
1: uiteraard.
0: Wel.
1: Ja.
0: Wat is jouw visie op het einde van de Beatles? Hoe ze nou uiteindelijk uit elkaar zijn?
1: Ja, ik denk toch langzamerhand dat ze uit elkaar gegroeid zijn. Ook muzikaal gezien. En ik wil daar Yoko zeker niet als oorzaak of de schuld van geven. Iedereen ging langzamerhand zijn eigen weg. Ook muzikaal gezien gingen ze steeds meer hun eigen dingen doen. Harrison wilde natuurlijk ook steeds meer aandacht krijgen met zijn eigen muziek. Nou, dat is volstrekt terecht. Dus men groeide uit elkaar. En nou ja, het is gewoon zoals het is gegaan.
0: Ja, om even op Harrison terug te komen. Je had het net over zijn solowerk. Maar eigenlijk, Revolver heb ik eigenlijk een heel sterk album altijd gevonden.
1: Zeker.
0: En dat was de eerste keer geloof ik dat Harrison 4 nummers geloof ik had.
1: Ja,
0: vier nummers, hè?
1: Ja, zeker.
0: Dat was ongekend eigenlijk. Want meestal werd hij met 1 nummertje afgeschreven. Soms met 2. Ja. Maar 4, dat was een beetje...
1: En ook terecht, hè, wat ik zeg. Want hij heeft echt mooie nummers gemaakt in de loop van de jaren. Zijn stem is natuurlijk in vergelijking tot de andere twee wat aan de magere kant. Maar goed, daar valt technisch gezien viel dat altijd wel te compenseren in de studio.
0: Ja, dat is waar. Maar dat geldt voor heel veel andere zangers.
1: Zeker.
0: En sommige zangers zijn er niet beter op gewonnen. Denk bijvoorbeeld aan Bob Dylan. Hè?
1: Dat is verschrikkelijk.
0: Ja, precies.
1: Ik ben met zijn laatste concert ook geweest. Ja. Echt abominabel.
0: Ja, precies. Dat helpt geen enkele bewerking meer tegen.
1: Klopt.
0: Je had het net over dat je helaas ook een concertkaartje weer moest leveren. Dat is een mooi blokje naar het volgende onder, het politiek. Maar het vertelt het verhaal nog even.
1: Ja, goed. Ik was natuurlijk fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Maar zoals je misschien weet is in afgelopen november toch nog besloten op een ledenvergadering dat de Partij van de Arbeid niet zelfstandig door zou gaan.
0: Ja.
1: Maar in combinatie gelijk met GroenLinks zou gaan. Nou, ik ben geen voorstander van die combinatiepartij geweest. Dus ik heb daar mijn consequenties ten uitgetrokken en gezegd van nou oké, dan treed ik terug. In eerste instantie had mijn fractie gevraagd, nou blijf tot aan de verkiezingen. Dat was ook de bedoeling en stop dan. Maar vlak voor de kerstvakantie kwam een lokale partij naar me toe en die zei van nou, zou je bij ons op de lijst willen? Ik zei nou ja, dat ligt eraan aan het programma. Nou, ik heb toen de gelegenheid gekregen om aan het programma van gemeente Belangen Gouda mee te schrijven. Dus daar is toen een programma uitgekomen waar ik me wel in kon vinden. Toen ben ik eerder uit de raad gestapt en ik heb mijn zetel teruggegeven aan de Partij van de Arbeid. Dus niet zoals je soms ziet dat mensen aan zetelroof doen. Daar hou ik niet van, dus ik heb hem teruggegeven.
0: Ja.
1: En nou ja, toen ben ik op de plek 2 gekomen van gemeente Belangen Gouda. En helaas kwamen we 140 stemmen tekort voor een tweede zetel. Dat leidde ertoe van, dat ik dus niet direct in de raad zou komen, maar... Aanstaande woensdag zal ik beëdigd worden als burgerraadslid.
0: En dat is nieuws voor ons, dat wisten we nog niet.
1: Ja, nee, dat is dan het nieuwtje. Maar ja, diezelfde avond had ik al een half jaar geleden tickets gekocht voor Emmylou Harris in Rotterdam. Dus die heb ik op Ticketmaster helaas moeten verkopen. Dit gaat voor. Dus ik ben uiteraard in de raad om benoemd te worden als burgerraadslid.
0: Dan zijn we eigenlijk een beetje aan het einde van je carrière begonnen. Dus we gaan het toch even terug in de tijd. Wanneer ben je nou voor het eerst echt geïnteresseerd geraakt in politiek?
1: Eigenlijk al vanaf mijn middelbare schooltijd. Ik herinner me nog dat mijn beste vriend Ad Melkert, waar ik mee in de klas gezeten heb en waar we ook samen in Amsterdam gewoond hebben, gingen wij altijd naar Brandpunt toe. En mijn vader reed dan. En bij Brandpunt destijds kon je als publiek vragen stellen. Dus wij zorgden er altijd voor dat we in beeld kwamen om een vraag te stellen. Dus uit die tijd stond het al. En dat is dus echt in de jaren 70.
0: Ja, en wanneer ben je lid geworden van de Partij van de Arbeid?
1: Ook in de jaren 70.
0: En het gezin waar je uitkwam, hadden die ook een Partij van de Arbeid achtergrond of iets heel anders?
1: Die zaten nog linkser.
0: Nog linkser?
1: Ja, zaten nog linkser.
0: Ik zou bijna zeggen de CPN?
1: Daar werd wel op gestemd, ja. Daar waren geen lid van, maar daar werd wel op gestemd. Ja, mijn moeder met name.
0: Nou, ook niet heel onbegrijpelijk gezien wat je net zei over
1: vanuit
0: je moeder.
1: Uit het verzet, dus daar kwam het uit voort. Ja.
0: Wanneer ben je actief geworden in de politiek? Dus echt dat je zegt van nou, ik ga zelf iets in de politiek doen. Ja, wanneer is dat begonnen?
1: Ik denk ergens toch in de jaren 80 ben ik actief geworden. Eerst als bestuurslid van de Partij van de Arbeid en later ook als
0: afdeling. Dat was in Gouden al?
1: In Gouden, ja, als afdeling, want ik woonde toen al in Gouden. Vanaf begin jaren 80 woon ik al in Gouden.
0: Dus je kwam natuurlijk als lid, je was al lid toen je in Gouden kwam.
1: Ja.
0: En toen ben je ook actief geworden in de partij.
1: Ja, ja.
0: En welke functies heb je precies gedaan? Zei je?
1: Ik ben begonnen als gewoon bestuurslid, maar ik ben een jaar of 10 partijvoorzitter geweest.
0: Ja, wat doet een partijvoorzitter nou eigenlijk? Wat voor invloed heeft hij nou? Waar is hij nou mede verantwoordelijk voor?
1: Nou ja, partijvoorzitter is verantwoordelijk voor het tot stand komen van het verkiezingsprogramma. Natuurlijk is verantwoordelijk voor dat er een lijst wordt samengesteld. Maar de partijvoorzitter gaat natuurlijk niet aan een fractie vertellen van wat de politieke koers is. Dat is aan de fractie. En een fractie die koppelt terug aan een ledenvergadering op basis van wat ze gedaan hebben en het programma en eventueel het coalitieakkoord wat er ligt.
0: Ik neem aan dat de meeste fractieleden ook een bijdrage leveren aan zo'n verkiezingsprogramma. Maar dat uiteindelijk het bestuur van de partij dat vaststelt dan. En dat geldt ook voor de kandidatenlijst.
1: Uiteindelijk besluit de ledenvergadering alles.
0: Ja. Dat is zo. Maar
1: op voorstel van.
0: Op voorstel van. Ja. En hoeveel leden heb je het dan over die dan normaal gesproken stemmen bij zo'n...
1: In de tijd dat ik partijvoorzitter kwam, bij dat soort vergaderingen waren het toch wel 30, 40 leden. Dus dat was in feite relatief gezien een vrij hoge opkomst.
0: Nou, ik zou bijna zeggen relatief gezien een lage opkomst. Maar het is maar net wat je verwacht.
1: Ja, hoeveel mensen zijn actief? Heel veel mensen zijn lid van een partij, maar komen nooit naar een ledenvergadering. Ja. En normaal heb je 20, 25 leden. En bij dat soort vergaderingen wil je 30, 40 en soms misschien wel 50.
0: En wanneer heb je besloten dat je verder wilde gaan dan partijvoorzitter? Dat je dus echt ook de raad in wilde en misschien wel fractievoorzitter wilde? Nou, hoe is dat gegaan, dat proces?
1: Ja, op een gegeven moment was ik natuurlijk klaar als partijvoorzitter. Want je kunt dat niet tot in de eeuwigheid doen. Dus toen ben ik een paar jaar eigenlijk niet zo actief geweest. En op een gegeven moment begon het toch weer te kriebelen. En toen heb ik mij aangemeld dat ik op de lijst wilde. Nou, de eerste keer was dat nog niet zo hoog. Destijds. En een tweede keer kwam ik op een veel hogere plek terecht. En kwam ik toen ook in de raad uiteindelijk.
0: En dat was in...
1: 8 jaar geleden.
0: 8 jaar geleden ongeveer. Ja. Toen was je nog niet onmiddellijk fractievoorzitter?
1: Nee.
0: Hoe is dat proces verlopen?
1: Toen was Mohammed Mohandes was natuurlijk nog fractievoorzitter. En die had mij wel gevraagd. Omdat ik heel veel functies had waarmee ik voorzitter was van de vakbond en vereniging openbaar onderwijs. Van zou jij de fractie wel willen voorzitten? Want dan is het voor mij makkelijker om zeg maar zeggen, aan de discussie deel te nemen. Dus al vrij snel werd ik wel in de fractie zelf degene die de vergaderingen voorzat. En werd ik dus ook vice-fractievoorzitter. En toen in november van de eerste periode zei Mohammed, nou ik ga stoppen, want hij ging naar de Tweede Kamer toe. Toen is in overleg met de fractie ben ik zijn opvolger geworden.
0: Ja, dat
1: is
0: in november 2021 geweest.
1: In de voorvorige periode in november. Ja,
0: november 21 heb ik tenminste ergens gevonden.
1: Ja, en daarna herkozen.
0: Je vertelde trouwens nog iets interessants. Je had je vakbond achtergrond. Want dat is iets wat je bij PvdA'ers vaak ziet. Hè?
1: Ja.
0: Vertel daar nog eens wat over. Hè?
1: Nou ja, ik ben natuurlijk van de ABOP was ik lid. En
0: de ABOP, leg eens even uit.
1: Algemene Bond van Onderwijs en Personeel.
0: Ja, goed.
1: En later de Algemene Onderwijsbond, de AOB, geworden. Natuurlijk. En ja, daar zat ik in het bestuur en daar werd ik ook voorzitter van de afdeling. Want ja, ik vond ook altijd dat je moest inzetten voor het personeel, voor de mensen die op de werkvloer het moeten doen. En dus ook alle arbeidsvoorwaarden, et cetera. Dus ik heb daar jarenlang met plezier gedaan, moet ik je zeggen.
0: Ja. Nog even terug te komen op de pro situatie. Er is natuurlijk, net je verteld, er is natuurlijk een fusie die nog afgerond moet worden. Nog steeds. Hè? De officiële fusie tussen de Partij van de Arbeid en GroenLinks. En dat jij al in het najaar van vorig jaar tot de conclusie kwam van dit is toch niks voor mij. Nee. En wat was eigenlijk de reden daarvoor? Wat vond je daar zo verkeerd aan?
1: Verkeerd is een raar woord. Ik vind het verkeerd, in die zin, als mensen dat willen, dan moeten ze dat doen. Maar Ik ben sociaaldemocraat van huis uit, altijd geweest. En ik zie dat veel minder terug in zoals die formatie nu zich ontwikkelt.
0: Ja, maar laten we even teruggaan naar, ja, naar de eigen partijen. Dus de Partij van de Arbeid, GroenLinks was een combinatie. Ja. En blijkbaar is GroenLinks een kant op gegaan waarvan jij zei van, daar voel ik me niet meer zo thuis. Nee, en wat is daar dan zo kenmerkend aan geweest?
1: Nou ja, kijk, ik vind nog steeds dat de mens tussen aanhalingstekentjes centraal moet staan. Dat moet op één staan, de zwakker in de samenleving. En dat is heel breed, hè. Dat zijn ook de mensen met de lagere middeninkomens, de ZZP'ers. En ik vind vanuit GroenLinks ligt vooral de nadruk op het milieu. En nogmaals, dat vindt iemand vanuit de Partij van de Arbeid ook van belang. Maar mijn prioriteit ligt daar, zal maar zeggen, net iets anders in. En dat vind ik dus minder herkenbaar in de ontwikkelingen die je nu ziet. En als ik nu ook kijk naar wat zijn nou de successen van de combinatiepartij, die zijn niet zo groot.
0: Nee.
1: Sterker nog, die zijn niet goed. Als je kijkt naar de Europese verkiezingen waarin de combinatiepartij deelneemt, dan kun je zeggen, de combinatiepartij is de grootste. Dat is niet helemaal waar, want er waren 10% meer kiezers. En de combinatie ging van 9 naar 8 zetels. En binnen die 8 schoof er nog even de Partij van de Arbeid naar GroenLinks. Dan krijg je de vorige Tweede Kamerverkiezingen, waren we de 1 na grootste. De winst komt met name van D66 af. De laatste Tweede Kamerverkiezingen waren desastreus. Het is de slechtste uitslag ooit.
0: Ja. Maar dat is meer de pragmatische kant. Je hebt vooral de inhoud waarop je minder goed thuis voelt.
1: Maar dat betekent dus niet voor niks. Dat dus klaarblijkelijk dat de kiezers dus minder aanspreekt.
0: Ja, nee, dat lijkt mij ook. Ik heb GroenLinks zelf altijd een klein beetje elitaire partij gevonden ten opzichte van de oude Partij van de Arbeid. Heb je dat gevoel ook een beetje?
1: Ja, ik vind het een ongelukkig begrip. En wat dat betreft moeten wij als Partij van de Arbeid, als je terugkijkt, ook nog eens goed bij onszelf te raden gaan. Want ik denk dat wij ook een heleboel dingen hebben laten liggen. Al is het landelijk gezien alleen al dat we de AOW hebben weggegeven.
0: Nou zag ik onlangs dat Rob Oudkerk en Melkert noemde je het trouwens ook. Die worden ook bij die groep. Dat is een groep.
1: Rood vooruit.
0: Ja, precies. Die het idee hadden dat er misschien wel ruimte is in het Nederlandse bestel voor nieuwe partij, Rood Vooruit. Wat niet helemaal de oude PvdA is uiteraard. Nee, het moet weer iets nieuws zijn. Maar hoe kijk je tegen dit soort initiatieven aan?
1: Nou, om te beginnen moet ik zeggen dat Rood Vooruit er niet naar streeft om een partij op te richten.
0: Ik had begrepen uit een interview met
1: Rob Oudkerk. Ja, maar dat is iets anders.
0: Oké. Okay.
1: Oudkerk heeft daar ook niet gezegd dat hij namens Rood Vooruit sprak.
0: Ah.
1: Ik denk ook niet dat niks ten kwade van Rob Oudkerk hoor. Maar als je al tot een andere sociaal-democratische of een nieuwe sociaal-democratische partij zou moeten komen, dan moet dat vanuit jongeren komen. En dat moet niet komen vanuit de generatie van Oudkerk. Melkert zelf trouwens is gewoon nog lid ook van Pro. Wat dat betreft. En ik bijvoorbeeld dus niet. Hè. Ik ben geen lid meer, want ik ben daarmee gestopt. Dus in die zin, de jongeren moeten, er moet behoefte zijn vanuit de jongeren om dat te doen. En zolang dat signaal er niet is, is het ook kansloos. Het moet niet vanuit, tussen aanhalingstekens, de oudere generatie komen.
0: Nee. Je hebt al duidelijk gemaakt dat je eigenlijk verder gaat in de politiek. Want je wordt weer burgerraadslid. Heb je daar al een bepaalde portefeuille voor in gedachten?
1: Die is vrij breed. Maar met name de fysieke leefomgeving ga ik doen. Maar ook een aantal andere dingen. Omdat het natuurlijk maar een kleine fractie is. Betekent dat je heel divers bent in wat je allemaal in je portefeuille krijgt.
0: Ja.
1: Dus noem het maar. En het zit in mijn portefeuille. Met een paar uitzonderingen natuurlijk. Financiën zit natuurlijk uiteraard bij de fractievoorzitter.
0: Ja.
1: Maar voor de rest hebben we het gewoon met elkaar verdeeld.
0: Hoe kijk je tegen de huidige politieke situatie aan? Na de verkiezingen hebben natuurlijk de coalitiepartijen 4 zetels verloren. Andere partijen hebben zetels gewonnen. Dat heeft ertoe geleid dat er eigenlijk een initiatief is geweest van Leefbaar Gouda om andere partijen te benaderen. Terwijl er overigens een ander proces was afgesproken. Er zouden verkenners zou een gesprek gaan voeren. Maar toen die verkenners gingen praten, bleek dat er toch al andere afspraken gemaakt werden met een aantal partijen. Zeg ik het zo goed? Of,
1: formuleer het netjes. Ja,
0: ik zeg het ook netjes.
1: Ja,
0: en daarna zijn er wel allerlei gesprekken gevoerd. Maar bij een aantal partijen, zoals Pro, CDA en Gemeentebelangen Gouda, ontstond in ieder geval het gevoel, ook dat zeg ik netjes, dat ze buitengesloten waren bij van dat proces. Of in ieder geval in te laat stadium daarbij betrokken.
1: Meer te laat betrokken. Ja, ja. Er is duidelijk het idee van dat er al afspraken waren over wie wethouder zou moeten worden. Eigenlijk al voordat er überhaupt een programma ligt.
0: Wat een vreemde volgorde, normaal gesproken is.
1: In onze ogen is dat een vreemde volgorde. Men is nu aan het praten over een programma, dus ik ben heel benieuwd.
0: Dat ze dan een samenlevingscontract noemen.
1: Ja, want het is al niet meer raadsbreed natuurlijk, voor de duidelijkheid. Natuurlijk wat ik erg zorgwekkend vind, is natuurlijk dat de grootste partij, wat je er ook van vindt, dat die eigenlijk al in het duidingsdebat te horen kreeg van, jullie willen we niet.
0: Ja.
1: En dat vind ik toch wel een, wat je er ook van vindt. Bedoel, je hoeft het voor mij geen fan te zijn van pro. Maar dat je de grootste partijen eigenlijk buiten spel zet, vind ik niet gelukkig. Laat ik het zo maar uit.
0: Ja, en ook het CDA werd er behoorlijk door overvallen, had ik de indruk.
1: Ja, zeker.
0: De ideologische verschillen zijn natuurlijk niet zo groot dat je denkt van de CDA zou er niet bij moeten zijn bij zo'n...
1: Nee, en dat zou te maken kunnen hebben met het feit natuurlijk dat je niet de... alle christelijke partijen mogelijkerwijs in een college wil. Want de SGP schuift daar wel bij aan. ChristenUnie schuift aan. Ik kan me voorstellen dat dat een rol gespeeld heeft. En kijk, het is natuurlijk ook een... wat je er ook van vindt, maar Partij van de Arbeid en het CDA hebben natuurlijk voor een vrij lange periode altijd in het college gezeten. De Partij van de Arbeid sinds 1948.
0: Ja.
1: En het is nu voor het eerst dat ze zelfs niet eens mee kunnen praten. Al is het dan niet meer de Partij van de Arbeid.
0: Zou je kunnen zeggen dat is wat anders.
1: Ja, dat is weer aan de andere kant. Denk ik dat continuïteit ook wel van belang is. En nogmaals, steeds met verschillende partners. Het is niet zo dat wat er nu gebeurt identiek is aan wat er in de 50e jaren gebeurt. Dat weet jij ook, dat niet zo is.
0: Maar gemeente Belangen Gouda hoort ook bij de partijen die, die vinden dat ze eigenlijk in het te vroeg stadium uitgesloten zijn. En de SP heeft er zelf voor gekozen om niet mee te werken aan die constructie. Ja. En 21 is wel benaderd, maar zeiden van wij mogen meer gedogen en wij denken wel mee met het proces, want alles wat wij kunnen beïnvloeden om onze doelen te behalen, daar willen wij aan meewerken, maar andere dingen weer niet. Denk ik.
1: Ja, dus wat zij precies gaan doen, dat is een beetje onduidelijk. De Partij voor de Dieren, die wil ook meepraten. Ja. Wij hebben ervoor gekozen om dat echt niet te doen. We willen inderdaad maar afwachten van wat eruit uit de schrijfsessies komt.
0: Er zijn nu acht partijen, of negen partijen, ben ik even kwijt. Maar acht partijen minimaal betrokken bij het vormgeven van dat samenlevingscontract of akkoord.
1: Ja.
0: Waarbij een soort hoofdlijnen van dingen die uitgewerkt zijn. De andere onderdelen zijn wat minder ver uitgewerkt. Er zou een financiële paragraaf bij komen, zodat de financiële randvoorwaarden duidelijk zijn. En aan de andere kant zit er ook een positieve kant aan het verhaal. Want het uitgangspunt is dat er meer participatie komt. En daar ben je ook voorstander van, heb ik gelezen.
1: Uiteraard.
0: Burgerraden, jongerenraden. De manieren wat er allemaal gedaan wordt, uit de kast getrokken wordt, weten we nog niet. Maar dat uitgangspunt moet jou kunnen aanspreken.
1: Zeker. Participatie.
0: Ja,
1: participatie is denk ik van een heel, heel groot belang. Alleen de suggestie die nu gewekt wordt is natuurlijk dat de afgelopen 4 jaar er nooit participatie geweest is. En er zijn best wel een aantal onderwerpen. Het meest gevoelige is parkeren, waarvan je kan zeggen van daar is participatie had daar nog wel beter gekund. Dat zal ik ook direct zeggen van dat had veel beter gemoeten. Maar om te zeggen van dat participatie de afgelopen 4 jaar niet gebeurd, is natuurlijk onzin. Dat is per onderwerp is dat heel verschillend geweest. Maar het blijft van belang, participatie. En dat zal dus nu ook moeten blijken. Maar wat ik wel nog spannend vind, is dat natuurlijk de partijen die nu met elkaar in gesprek zijn, natuurlijk op een aantal gebieden totaal verschillend zijn. Denk alleen maar aan parkeren. Gouda Vitaal en Leefbaar willen het terugdraaien en de anderen niet.
0: We zijn allemaal heel benieuwd.
1: We zijn heel benieuwd,
0: wat er uiteindelijk in die overeenkomst of dat akkoord komt staan. Maar een ander punt wat ook positief zou kunnen zijn, is meer invloed van de raad. Dus dat je niet alles dichttimmert en dat eigenlijk een beetje zoals het landelijk niveau nu niet lukt overigens. Dat op lokaal niveau wel zou maar kunnen lukken. Dat je per onderwerp eigenlijk coalities gaat zoeken.
1: Dat is precies waar je op doelt. En daar zit wel een beetje mijn angst. In hoeverre gaat dit leiden tot besluiteloosheid. En dingen die ik bedoel. Je geeft geen duidelijke richtlijnen mee. Dus elke keer kan het weer anders zijn.
0: Ja,
1: dus,
0: nou, ik denk dat op hoofd hele belangrijke onderdelen wel richtlijnen gegeven zullen
1: worden. Nou ja, dat is maar de vraag. Denk maar aan parkeren. Ja, dat is maar de vraag van of daar een hoofdlijn over komt. Dus ik ben heel benieuwd.
0: We gaan het zien en beleven. Dat dacht ik ook. Rond 1 juni zou er een stuk moeten liggen. Dat moet ook naar de raad toe. En dan weet iedereen wat erin staat.
1: En dat gaan wij ook beoordelen dan.
0: Ja, gaan jullie ook beoordelen. Heel veel succes met je werkzaamheden. In ieder geval als burgerraadslid. Heb je nog tijd voor hobby's of buiten muziek en de Eerste Wereldoorlog? Nog andere hobby's?
1: Nou ja, de Franstalige muziek en uiteraard ook musea bezoeken wat dat betreft. En ik kom ook heel graag ik geef rondleidingen ook voor zover van toepassing af en toe in Berlijn. Wat ik een fascinerende stad vind, met name ook de geschiedenis uit de Koude Oorlogperiode. Ik was er afgelopen weekend nog met mijn stiefdochter. Onder andere met dat thema. Dus in die zin doe ik dat ook nog heel graag.
0: Nou, je verveelt je geen moment.
1: Ik verveel me geen moment.
0: Heel fijn dat je hier was, Max. Arjan, bedankt voor de techniek. Volgende week zijn we er weer met een gast uit de streek. En dat is een special gewijd aan het afscheid van Roelie Spijkerboer, die dit programma jarenlang richting heeft gegeven.

0: Door Al Megens met het NOS-journaal. De directie van Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. De speciale commissie riep toen op tot openheid van zaken, maar die oproep werd genegeerd, meldt Nieuwsuur.
1: Het ironische is, of het cynische, is dat in de commissie die dit advies opstelde, zaten twee mensen van deze kliniek. Dus ja, je begrijpt langzamerhand niet meer hoe het kan dat ze zichzelf adviseerden om openheid van zaken te geven en het niet deden.
0: Betrokkenen zijn pas vorig jaar geïnformeerd. In Brussel is vannacht een compromis bereikt om verhoging van de Amerikaanse importheffingen te voorkomen. President Trump had daar

0: dat de EU maatregelen kan nemen, maar een speciale Groenland-clausule komt er niet. De Russische president Poetin en de Chinese president Xi hopen vandaag nieuwe handelsakkoorden te sluiten. De twee praten in Peking onder meer over energie en onderlinge betrekkingen. Rusland heeft het zwaar door westerse sancties, legt correspondent Gabi Verberg uit.
1: Wat voor Rusland voor verlichting zou kunnen zorgen is als ze een overeenkomst bereiken met China op de Siberië 2 pijplijn. En daar praten de landen al heel lang over. Het is een lijn die in aanbouw is en die loopt van Rusland door Mongolië naar China. En door die pijplijn kan Rusland gas pompen.
0: China is de grootste afnemer van olie en gas uit Rusland. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard, omdat bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Die brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Het weer, het wordt een wisselvallige dag. Geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag vanuit het westen vaker droog en zonnig, wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de A20 hoek van Holland-Gouda. Bij Moordrecht is de vertraging kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat er extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Vorige maand vielen volgens de VN 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. Correspondent Christian Pauwe over die stijging.
1: Dat komt voor een groot deel door die gigantische luchtaanvallen die Rusland uitvoert. Met drones en raketten op steden ver van het front. Vorige week nog, 1500 drones, tientallen raketten in 24 uur op steden door heel het land. En ja, vooral die raketten zijn moeilijk om uit de lucht te schieten voor Kiev, omdat Oekraïne niet genoeg munitie en luchtafweer daarvoor heeft.
0: Ook deze maand zijn er veel drone- en rakettenaanvallen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een somatische

0: naar de rechter. De eerste twee BOA's van de NS dragen vandaag tijdens hun dienst een wapenstok. In totaal krijgen 75 NS-veiligheidsmedewerkers een wapenstok. En dat is nodig, zegt NS.
1: Wat wij de afgelopen jaren zien, is dat agressie en geweld tegen onze BOA's aan het stijgen is. De maatschappij verandert en dat zien we ook terug in het station en in de trein. En wij vinden als bedrijf dat we alle middelen moeten onderzoeken die mogelijk kunnen bijdragen aan de veiligheid van onze collega's.
0: Het gaat om een proef van een jaar. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Later wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen file op de A4 Rotterdam-Den Haag. Bij Rijswijk-Plaspoelpolder is de vertraging ruim 5 minuten. En op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht ook 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Drink some margaritas, by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Gouwe Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
2: Nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: rondje, nog één domme zet. Het wiel een laatste draai.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Ter Apel wordt niet langer iedere asielzoeker die zich aanmeldt ook opgevangen. Het COA laat alleen nog maar de meest kwetsbare mensen toe. Dat is besloten omdat de locatie al een tijdje veel te vol zit en het COA niet meer kan instaan voor de leefbaarheid en veiligheid van bewoners en medewerkers. Op dit moment zitten er ruim 2300 asielzoekers in de opvang van Ter Apel. Dat zijn er te veel en dat komt doordat er op andere locaties te weinig opvangplekken zijn om bewoners uit Ter Apel onder te brengen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om op de brief te reageren, anders stappen ze naar de rechter. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Vanaf vandaag hebben sommige veiligheidsmedewerkers van de NS een wapenstok bij zich. Het is een proef rond 4 grote stations die een jaar duurt. De BOA's werken in duo's en mogen ook mensen arresteren. De NS hoopt dat hierdoor het aantal incidenten in en rond de trein afneemt.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ministerie van Justitie doet nog steeds te weinig om rechtszaken sneller af te handelen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. Slachtoffers en verdachten moeten te lang wachten. Dat leidt tot onzekerheid en stress. Bij jeugd- en zedenzaken is sinds 2019 geen enkele keer de norm gehaald. En het verbeterplan dat het ministerie heeft gemaakt voldoet niet. De Rekenkamer vindt ook dat het OM niet genoeg communiceert met slachtoffers van misdrijven. Elk jaar controleert de Algemene Rekenkamer of ministeries doen wat ze hebben afgesproken. Maar ook met die kritiek doen ze te weinig, vindt de Rekenkamer. De omstreden porno-site Motherless is weer online. De site draait opnieuw bij een Nederlands hostingbedrijf. Motherless werd bijna 2 weken geleden door het OM uit de lucht gehaald, omdat er video's op stonden van vrouwen die worden misbruikt. De beheerder zegt dat de omstreden inhoud is verwijderd. Ook zou er nu een meldsysteem zijn om illegale content sneller te verwijderen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. De Tsjechische voetbalcoach Petr Vlachovský is door de UEFA levenslang geschorst, omdat hij stiekem speelsters filmde in de kleedkamer. Vlachovský was trainer van FC Slovacko. Volgens Tsjechische media werd hij vorig jaar veroordeeld tot 1 jaar cel en een schorsing van 5 maanden vanwege het stiekem filmen. Vlachovský was ook trainer van de nationale Tsjechische vrouwenploeg onder 19. Het weer, 's ochtends en aan het begin van de middag nog buien. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon. En de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

De nacht is voorbij, de zinnen is vrij. I'm hecht again. Als we de dij, de moon is de nij, om stil te staan. Het leven die brand, het wacht zijn te lang, maar het neemt een keer. Wees maar niet bang, nee, ben bang, het hoeft niet.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Algemene Rekenkamer is zeer kritisch op het kabinet op de jaarlijkse verantwoordingsdag, waarop bekend wordt gemaakt waar ministeries grote steken laten vallen. Zo omzeilt het ministerie van Defensie vaak aanbestedingsprocedures, terwijl Defensie miljarden uitgeeft aan nieuwe wapensystemen. Rechtszaken duren al jaren te lang en arbeidsongeschikten moeten nog altijd veel te lang wachten op hun medische beoordeling. De Rekenkamer vindt ook dat de ministeries de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan met de kritiek die ze kregen op verantwoordingsdag. Een proef waardoor in 2029 tussen Goes en Vlissingen 3 of 4 maanden geen treinen rijden, mag van de rechter doorgaan. Op dat spoortraject wordt dan een nieuw beveiligingssysteem getest. De Stichting Scholierenvervoer Zeeland had de rechter gevraagd die proef te verbieden, omdat de provincie er disproportioneel hard door zou worden getroffen. De SSZ pleitte voor een test op een andere plaats in het land. Maar volgens de rechter heeft de toenmalige staatssecretaris 2 jaar geleden in redelijkheid besloten om voor Zeeland te kiezen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. Een pornosite die onlangs door het OM uit de lucht werd gehaald, staat weer online. Er kwamen duizenden meldingen over de site vanwege video's van vrouwen die werden misbruikt. Volgens de beheerder zijn die video's verwijderd en is er nu een beter meldsysteem voor illegale content. Het weer. Op meerdere plekken kan aan het begin van de middag nog een bui vallen. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het zonnig en droog bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Den Haag-Utrecht staat tussen Harmelen en De Meer 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Er ligt het een en ander op de weg, waardoor de linkerrijstrook dicht is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. Vorige week werd bekend dat de AIVD onderzoek doet naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat ongeregeldheden ertoe leiden dat gemeenten hun beleid aanpassen. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om aanmeldcentrum Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog kwetsbare asielzoekers op te vangen, omdat het al lange tijd te druk is. 2 maanden geleden deed Van der Brink nog een oproep aan de gemeente, maar dat leverde te weinig plekken op, zegt hij. De minister weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd bij het aanmeldcentrum moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, maar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. In Zeeland mag in 2029 op het spoor een nieuw beveiligingssysteem worden getest, waardoor er enkele maanden geen treinen zullen rijden tussen Goes en Vlissingen. Zeeuwse scholen hadden de rechter gevraagd die proef te verbieden, maar de keuze voor Zeeland is volgens de rechter in redelijkheid genomen. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met vaker zon. De temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Den Haag-Utrecht staat bij de Meren een file van 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En op de N210 Rotterdam-Schoonhoven bij Krimpen aan de IJssel ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
4: Gouwe Stad.

0: Gouwe Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijerzaam.

0: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het risico op wereldwijde verspreiding van het ebola-virus klein is. Wel waarschuwt de WHO voor een snelle verspreiding in de regio van de Democratische Republiek Congo en Oeganda, waar het virus nu rondgaat. De ebola-uitbraak werd afgelopen weekend tot internationale noodsituatie uitgeroepen. Er zijn vermoedelijk meer dan 130 mensen aan het virus overleden en bij honderden wordt een ebola-besmetting vermoed. De WHO denkt dat de aantallen verder zullen oplopen. Congo verwacht binnenkort leveringen van een nieuw vaccin tegen deze ebola-variant. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. De AIVD doet onderzoek naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat gemeenten hun beleid aanpassen door ongeregeldheden. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog maar kwetsbare asielzoekers op te vangen. Van der Brink weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, waar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon en de temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 en

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De burgemeester van Westerwolde noemt de situatie in Ter Apel buitengewoon frustrerend. Hij vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest wordt de toegang geweigerd. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie weet nog niet waar die mensen moeten overnachten. 4 jaar geleden sliepen honderden mensen per nacht op het gras buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat er binnen geen plek meer was. De Italiaanse premier Meloni wil excuses van Israël vanwege het enteren van de flotilla-vloot op internationale wateren. De Israëlische ambassadeur is op het matje geroepen. De honderden opvarenden, onder meer uit Italië en Nederland, wilden hulpgoederen naar Gaza brengen. Israël heeft de opvarenden meegenomen naar de havenstad Ashdod. 3 concerten van de Franse zanger Patrick Bruel in Canada zijn afgelast omdat hij wordt beschuldigd van verkrachting en aanranding. 8 vrouwen beschuldigen hem van seksueel wangedrag en er lopen 4 rechtszaken tegen hem. 1 vrouw zegt dat hij haar in de jaren 90 heeft gedrogeerd en vervolgens heeft verkracht. Zij was toen 16 jaar oud. De 67-jarige Bruel ontkent alle beschuldigingen. In totaal legden 19 vrouwen een verklaring over wangedrag van de zanger af. De advocaat van een van de slachtoffers zegt dat er meer aanklachten volgen. 40% van de relschoppers bij asielprotesten komen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Soms reisden demonstranten meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Een aantal deed dat na een oproep van landelijke organisaties of politici, anderen uit eigen beweging. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het droog met meer zon en de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwerstad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwerstad.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het duurt te lang voordat asielzoekers worden gescreend op terrorisme, vindt de Algemene Rekenkamer. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zou dat eigenlijk binnen 2 weken moeten doen, maar gemiddeld duurt het 2 jaar. Alle asielzoekers en nareizigers moeten worden gescreend, maar er zijn te weinig mensen voor. Volgens de Rekenkamer moet de aansturing van de minister beter. De Rekenkamer had op deze verantwoordingsdag ook kritiek op andere ministeries, zoals Justitie, dat nog steeds te traag is met rechtszaken, en Defensie, dat aanbestedingsprocedures omzeilt. Een deel van de Eemshaven wordt ingepolderd om een nieuwe bootverbinding tussen Groningen en Noorwegen mogelijk te maken. Er komen aanlegkades voor schepen, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. Er was eerder een veerverbinding naar Noorwegen, maar er waren vaak problemen met aanmeren in de Eemshaven. Het uitbreiden van de haven kost 75 miljoen euro. Een deel van dat geld komt uit een potje voor aardbevingsschade. Als alles goed verloopt, kan er begin 2028 weer een veerboot vanuit Groningen naar Noorwegen varen. De burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest mag er niet in en waar zij dan moeten slapen is onbekend. De burgemeester noemt de situatie buitengewoon frustrerend. Het podium van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena wordt aangepast. Veel fans klaagden dat ze de show niet goed konden zien. Er staan loopbruggen en delen van het podium tussen het publiek, juist om dichter bij de mensen te komen. Er staan nog 8 concerten van Harry Styles in Amsterdam gepland. Het weer. In het oosten nog een enkele bui. Verder droog en af en toe zon. Vanavond en vannacht brede opklaringen. En dat koelt af naar een graad of 11. Morgen veel zon en warmer dan vandaag. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 richting Rotterdam. Voor de keteltunnel heb je 10 minuten vertraging. En de A20 naar Gouda doe je er ook 10 minuten langer over tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd van het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft op sociale media beelden gedeeld van hoe de activisten van de Vloot voor Gaza van het schip zijn gehaald. Op de beelden is te zien hoe een vrouw met haar handen vastgebonden ruw tegen de grond wordt gewerkt nadat ze Free Free Palestine heeft geroepen. Ook is te zien hoe tientallen activisten zijn gedwongen om te knielen met hun gezicht tegen de grond en hun armen vastgebonden. In het bijschrift van de video staat: "Welkom in Israël." Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt de behandeling ontoelaatbaar. Ook onder meer Frankrijk en Italië veroordelen de actie. Minister Boekholt van Wonen belooft meer grip te houden op de verbouwing van het Binnenhof. In de Tweede Kamer zei ze dat ze haar best doet, maar dat ze niets kan beloven. De renovatie van het Binnenhof wordt opnieuw duurder en tijdrovender dan gedacht. De verwachte kosten lopen op tot bijna 2,8 miljard euro. De oplevering is inmiddels 5 jaar vertraagd. Als de EU de strenge klimaatregels niet snel versoepelt, staat Europa een lange, koude en dure winter te wachten, waarschuwt de Amerikaanse ambassadeur in het FD. Olie- en gasproducenten moeten van de EU gaan bijhouden hoeveel methaan ze uitstoten. Volgens de ambassadeur is daar geen beginnen aan. De VS dreigt daarom te stoppen met het leveren van olie en gas vanaf 1 januari. En het weer. In het oosten nog een enkele bui. Vanavond en vannacht brede opklaringen en een graad of 11. Morgen flink wat zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je voor het knooppunt Burgerveen 10 minuten vertraging. A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Woerden een kwartier extra. De linkerrijstrook is daar dicht, want er moet met spoed een ambulance langs. Hou die rijstrook vrij. De A16 van Rotterdam naar Breda. Voor het knooppunt Ridderkerk doe je er nu een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Internationaal is verontwaardigd gereageerd op de Israëlische behandeling van de tientallen hulpverleners van de Gaza-vloot. Die moesten bij aankomst in Israël geboeid op de grond knielen. Veiligheidsminister Ben-Gvir zette beelden van de ruwe behandeling op sociale media. Verschillende landen, waaronder Nederland, Frankrijk, Canada, Spanje en Ierland, roepen de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook de Israëlische premier Netanyahu en buitenlandminister Saar keuren de behandeling van de hulpverleners af. De Verenigde Staten beginnen een strafzaak tegen de vroegere Cubaanse president Raúl Castro, meldt Reuters. Hij wordt aangeklaagd voor het neerhalen van een vliegtuigje in 1996. Er vielen toen 4 doden, onder wie 3 Amerikanen. De Amerikanen voeren de druk op Cuba steeds verder op. Het eiland zit door een Amerikaanse blokkade vrijwel zonder brandstof. De politie heeft een man uit Voorthuizen opgepakt omdat hij online een agent had bedreigd. Omstanders hadden agenten gefilmd bij een anti-AZC-protest. Meerdere mensen riepen online op privégegevens van de politie te zoeken. En dat is strafbaar. De politie verwacht meer aanhoudingen. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd in het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. Er komt weer een bootverbinding tussen de Eemshaven en Noorwegen. Een deel van de Eemshaven wordt daarvoor ingepolderd. Er komen aanlegkaders, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. De uitbreiding kost 75 miljoen. In 2028 zou de veerdienst naar Noorwegen dan moeten starten. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Morgen flink wat zon en het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je voor Terbrechtseplein nu 10 minuten vertraging. De A16, maar dan van Rotterdam naar Breda. Voor knooppunt Ridderkerk is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Kroonstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
1: Nostalgische gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reilersdam.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen vanwege de manier waarop opvarenden van de flotillaschepen in Israël worden behandeld. Nederland, Canada en verschillende andere Europese landen als Italië, Frankrijk en Ierland hebben ook Israëlische ambassadeurs ontboden. Reden is een video die de extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir op sociale media deelde. Daarin is te zien hoe de activisten van flotilla van het schip zijn gehaald. Er is meer te zien, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
1: Ja, dat ze niet alleen moeten knielen, maar dat ze ook met plastic strips de handen op de rug geboeid hebben. Je ziet dat Ben-Gvir de vlag boven hun hoofd zwaait, van alles tegen ze roept. Je ziet op een gegeven moment een vrouw die nog staat en roept Free, Free Palestine, die hardhandig tegen de grond gedrukt wordt. Dat soort beelden die dus vol trots door Ben-Gvir op X gedeeld worden.
0: In Hengelo zijn twee treinstations vernield. De schade is groot, zegt spoorbeheerder ProRail.
2: Glazen wachtruimtes zijn kapotgeslagen, kaartautomaten vernield. Een reisinformatiebord en een incheckpaal zijn zelfs beschoten. De schade loopt in de vele duizenden euro's.
0: Het is niet duidelijk waarmee is geschoten. De eerste vernielingen waren in de nacht van 18 op 19 mei. Dan tot besluit de weersverwachting voor vanavond en vannacht. Het is droog, minimaal is het een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds meer door. En morgen wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: In Gouda gebeurt het, bij Gouwestad hoor je
7: het.
8: Hallo, Marcia hier voor Radio Totaal Normaal. Deze uitzending is een herhaling.
9: Sorry.
8: Ja, eenstemmig deze keer. Meegezongen worden, luister.
10: We hebben zin.

Ja, je luistert weer naar een nieuwe uitzending van Radio Totaal Normaal op Gouwestad. Ja, het is 16 mei 2024, of als je later luistert dan niet meer. Maar ja, Totaal Normaal, een programma over stigma's, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer. En ja, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb toch echt wel een beetje de zomersmaak te pakken. En ja, om dit gevoel voor te zetten, hebben we vandaag een luchtig onderwerp. Misschien wel een heel luchtig onderwerp. In het kader van de vakantie die veel mensen misschien al hebben geboekt of nog gaan doen, en proberen we tot de naakte waarheid te komen van het onderwerp van vandaag. En dat is natuurisme en naakt recreëren. Ja, wat is natuurisme en waarom zou je dit doen? Zijn dat dan allemaal perverselingen? En ja, wat is er mogelijk als je daarin geïnteresseerd bent? Daarom spreken we vandaag Christine Kouwman, woordvoerder van de NFN Open en Bloot. En Ida Molenaar, woordvoerder naar ons weten van de camping De Bessenhof uit Reewijk. Dat is een naturistencamping. En we gaan nog wat feitjes af. En we sluiten weer af, zoals altijd, met een gedicht. Dus ja, hou je vast. Maak je broekriem vast, of juist niet. En daar gaan we dan.

0: Ja, je kan het wel weer horen. Jaap heeft de muziek weer uitgekozen. Dat is altijd weer een lekkere stijl, hoor. Pudding on the Staal. Lonnie Donegan. Ja, soms wil je kleren aan, soms wil je kleren uit. Voor iedereen die liever zonder kleren rondloopt, is de NFN een vereniging voor naturisten en aangesloten naturistenverenigingen. Die zich onder andere sterk maken voor de belangen van naturisten en de acceptatie hiervan. En wat naturisme is, of er andere soorten zijn en wat daar de verschillen dan van zijn en wat ze precies doen en organiseren, vragen wij aan Christine Kouwman, woordvoerder van de NFN, open en bloot. Aan de telefoon, Christine Kouwman, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hey, bedankt dat u in de uitzending wilde komen.
1: Graag gedaan.
0: Ja, allereerst, voor de luisteraar, wie bent u?
1: Nou, ik ben Christine Kouwman en ik ben directeur-bestuurder bij NFN Open en Bloot.
0: Directeur-bestuurder, kijk. Ja, wij hoorden woordvoerder, maar bestuurder en directeur. Nou, is dat een...
1: Nou, ook woordvoerder, hoor.
0: Ook woordvoerder,
1: ja. Want ik sta je nu gewoon ook te woord. Ja,
0: dat is ook wel weer waar. Eigenlijk iedereen die geïnterviewd wordt hier is toch wel een soort van woordvoerder.
1: Ja, toch? Uiteindelijk wel, ja.
0: Want wat doet u dan precies binnen in de organisatie dan als directeur en bestuurder?
1: Ja, wat een directeur en bestuurder eigenlijk bij iedere organisatie doet, dat is met name het bureau aansturen en zorgen voor strategie en beleid.
0: Ja.
1: Ja,
0: okay.
1: Dat is niet zo ambitieus, ook niet heel anders. Nee.
0: Ja, en doet u dat al lang?
1: Ja, intussen werk ik alweer 8 jaar.
0: Kijk, dus niks vreemd en alles kunnen we vragen, begrijp ik al.
1: Ik laat me graag uitdagen.
0: Nou, ja. Helemaal goed. Wij dagen graag uit. Dus.
1: Goed hoor.
0: Want hoe bent u dan bij de NFN terechtgekomen? Heeft u daar zelf ook ervaring met naturisme, zeg maar, bijvoorbeeld?
1: Nou, dat was niet de hoofdreden. Natuurlijk heb ik dat wel. Maar ik ben vooral ook gaan solliciteren. Omdat ik de functieinhoud heel erg leuk vond.
0: Oké, okay. Maar dat stond eigenlijk naast van dat u eigenlijk ook naturist bent.
1: Ja, ik was op zoek naar een andere baan en toen zag ik dit en toen dacht ik, oh, dit vind ik wel heel erg leuk. En daarnaast ben ik ook nog iemand die ook graag naaktrekken hier. Dus het is niet dat ik NFN niet kende, dus dat maakt het voor mij wel een hele mooie combinatie.
0: Ja, dan sluit het natuurlijk gewoon naadloos aan wat dat betreft. Want,
1: ook ik ben maar een van de zoveel met mijn eigen belevingen natuurlijk. Dus in principe in mijn werk maakt dat niet zo heel veel uit. Want wij zijn er voor alle naaktrekkerjanten in Nederland.
0: Ja, want dat is natuurlijk... Ik ben dan benieuwd naar uw eigen stukje daarin ook wel. Want u zegt, ik ben naaktrecreant. Dat betekent dus dat u... Want wat houdt dat dan in? En hoe is dat dan? Is het een soort algemene noemer, naturisme? Of zijn er andere soorten?
1: Oké, nou, dat zijn heel veel vragen. ik praat inderdaad over een naaktrecreant. Dat doen wij sowieso binnen NFN. En eigenlijk praten we over niets anders. Wij gebruiken eigenlijk het woord naturisme en nudisme en blootloper. En nou ja, wat je daar allemaal voor kan voorzinnen, voor hokjes, dat gebruiken wij niet. Wij richten ons meer op het gemeenschappelijke wat naaktrecreanten hebben. En hoe je het beestje ook noemt, we hebben één ding gemeenschappelijk. En dat is dat we allemaal een gevoel van vrijheid ervaren. En wij vinden het belangrijk om juist het gemeenschappelijke te benadrukken. Mm-hmm. En niet zozeer de verschillen.
0: Ja, nou ja, ik begrijp
1: dat. Dat is natuurlijk ook gewoon zo. Als je 2,5 miljoen mensen hebt die naaktrecreëren,
0: kijk,
1: dan kan je misschien zelf ook invullen dat die mensen niet allemaal hetzelfde zijn. En ook niet waarschijnlijk allemaal met dezelfde ideeën heel graag zonder kleren zijn.
0: Ja, want u benoemt al naaktloper, naaktrecreant, nudist, naturist. En als NFN benadrukt u vooral de overeenkomsten en maak jullie je sterk voor naakt recreant zijn, basically. Ja. Maar toch vraag ik me wel af wat dan de verschillen zijn. Want voor mij is het een hele nieuwe wereld. Hè? Dus,
1: dat is ook prima, maar daarom zeg ik ook. Ja. Ik kan de verschillen zijn onduidelijk, zeker in die termen. En daarom hebben we daar ook afscheid in die zin.
0: Ja, op die manier.
1: Als je natuurlijk helemaal teruggaat, zeg maar, hoe naakt recreatie is ontstaan. Dat was natuurlijk intussen bijna een eeuw geleden. Dat is zo in de jaren 1950, 1960 gebeurd. Toen zag je eigenlijk dat mensen die toen graag al bloot gingen, dat die dat voornamelijk ook wel deden vanuit een bepaalde lifestyle, vanuit een bepaalde levenswaarde. Mm-hmm. Eigenlijk waren die mensen ook heel vaak vegetarisch, dronken geen alcohol, rookten niet, waren heel erg bewust met zichzelf bezig met de natuur, voelden zich ook heel erg één met de natuur. Zij noemden zichzelf toen ook naturisten. Mm-hmm. Later zag je natuurlijk dat heel veel, en dat zie je nog steeds, maar daar kom ik dan op, dat eigenlijk heel veel mensen ook wel heel graag bloot gingen, maar eigenlijk niet zozeer aan die levenswaarde hingen. Dus die waren niet vegetarisch en die dronken wel alcohol en rookten. Konden zich eigenlijk niet helemaal onder de noemer naturisme vinden. Die werden toen nudisten genoemd, of noemden zichzelf zo. Dat waren toen ook al een beetje over. Hè? Want eigenlijk als je kijkt naar Engelstalige landen, daar praten ze heel veel over nudisten. Je ziet ook dat de media eigenlijk altijd over nudisten praat en niet over naturisten. Intussen zijn we heel veel jaren verder. Heeft iedereen een eigen invulling over naturist en nudist. Vandaar dat wij zelf vanuit belangenbehartiger ook niet meer precies weten wie wat is en wat iemand daar nou onder verstaat. Ook omdat het overal door elkaar gebruikt wordt eigenlijk.
0: Dus zelfs voor jullie geen touw meer vast te knopen, zeg maar, op een gegeven moment.
1: Eigenlijk niet. Je ziet wel natuurlijk dat de aangesloten verenigingen die bij ons, die noemen zich nog wel heel vaak naturistenvereniging, maar die dateren ook nog heel vaak uit de tijd van 1960. Dus dat is op zich ook logisch dat ze zich nog steeds naturistenverenigingen noemen. Maar ook daar wordt zeker alcohol ook gedronken. Daar zijn niet meer alleen vegetarische mensen. En er wordt zeker ook, denk ik, door mensen ook zeker gerookt. Dus je ziet wel, zeg maar, dat daardoor het steeds meer aan het verschuiven is.
0: Ja, ja.
1: Wij hebben wel een groot marktonderzoek laten doen onder die 2,5 miljoen naaktrecreanten. En dan zie je wel twee verschillen. En dan zie je eigenlijk één groep. En die is heel groot. Dat is eigenlijk de grootste groep is die mensen gaan naakt recreëren en hangen en het dan ook echt aan het recreëren. Dus daar waar mensen badkleding aantrekken, doen zij dat niet.
0: Ja.
1: Daar zit geen leefstijl en levenswaarde achter, maar puur van, goh, ik vind een pak niet lekker zitten. Waarom zou ik het aandoen? Ik lig veel liever in mijn blootje op het strand of als ik op vakantie ben en ik heb een vakantiehuisje gehuurd. Dat je dan zoekt naar iets wat lekker vrij ligt, dat je lekker zo in je zwembadje kan springen.
0: Ja.
1: Die gaan ook graag naar campings toe, want dat doen heel veel Nederlanders, ook naar geklede campings. Daar gebeurt ook niks anders dan wat je op een geklede camping ziet, behalve dat mensen geen badkleding aan hebben.
0: Ja.
1: De andere groep, hè, die is wat kleiner en die hebben het wel veel meer. Die recreëren natuurlijk ook graag bloot, wat ik net noemde. Maar daar is het wel een belangrijke levenswaarde voor.
0: Ja.
1: Die vinden misschien af en toe kleren helemaal niet zo lekker zitten. Of die vinden het leuk om gelijkgestemden tegen te komen. Of ja, daar is bloot iets meer voor dan alleen maar recreëren.
0: Ja, ja, op die manier. Dus van oorsprong is het, zeg maar, vanaf 1960 zo'n beetje zijn de naturisten gekomen. En dat was meer een beetje richting inderdaad de één met de natuur. En het zegt natuurlijk al naturisme. Ja. En dan heb je de nudisten die dan niet per se met de natuur, maar gewoon graag even geen kleren aan willen.
1: Nee.
0: Ja, en nu hebben jullie dus onderzoek gedaan. En omdat de terminologie eigenlijk allemaal een beetje vervaagd zijn, heb je dus vooral de recreanten die dus haar badkleding wordt gedragen. Dat dus liever niet doen.
1: Daarom zeggen we naaktrecreanten, want daar valt wat ons betreft echt
0: alles onder. Ja.
1: En wij willen er ook voor allemaal zijn. Wij zeggen ook niet het ene is beter of slechter dan het ander, want iedereen geniet van het bloot zijn en dat vinden wij als belangenbehartiger heel erg belangrijk.
0: Ja, dan heb je in die zin natuurlijk een goede overlap met elkaar.
1: En daar zit ook een grijs gedeelte tussen, want je valt, je bent soms niet alleen maar dit of alleen maar dat. Maar dit is wel een goffe onderverdeling die ook wel heel veel herkenbaarheid oplevert bij de naaktrecreanten zelf. Dat je echt ziet, oh ja, daar zit inderdaad, de ene doet het echt wel meer vanuit recreatie voor hem en die andere meer vanuit een levenswaarde.
0: En hoe zit dat met u dan bijvoorbeeld?
1: Nou, ik denk dat ik het ook meer doe vanuit. Ja, ik heb gewoon echt de pest aan bikinis. Ik begrijp eigenlijk helemaal niet waarom die dingen zijn uitgevonden. Volgens mij hebben ze ook geen toegevoegde waarde. Want het is ook niet zo dat je ze zou dragen omdat je je zou schamen voor je lichaam. Want een bikini doet dat daar ook niet zo heel veel aan, denk ik. Als je daarvoor zou gaan recreëren. Ik denk dat je vooral recreëert voor jezelf en om lekker te ontspannen. Ja, en ik denk, waarom zou je zo moeilijk doen? Met allemaal zand in je broekje als je hebt gezwommen en lijntjes die verbranden. En het zit gewoon helemaal niet lekker. Dus ja, wat ben ik? Ik ben eigenlijk niks. Ik wil eigenlijk ook niet in een hokje gestopt worden.
0: Oké, fair enough. En denk vanuit wat u net al beschreef, ook logisch dat u dat zo benoemt natuurlijk. Ik bedoel in die zin inderdaad, van het is een soort van de norm om gekleed te zijn in deze maatschappij lijkt het. Maar inderdaad, als je er verder over na gaat denken, is het eigenlijk ook wel heel erg gek.
1: Als je het zo bekijkt, we worden allemaal bloot geboren. Niet met een zwembroekje of een bikini of met kledingstukjes aan.
0: Nee. Dus inderdaad, doe maar gauw wat aan, want dit kan echt niet.
1: Op zich is kleding ook heel functioneel.
0: Tuurlijk,
1: en,
0: en
1: ik moet zeggen, ik heb ook heel graag wel ook kleren aan. Af en toe als ik uitga of iets ga doen dat je je ook mooi kan maken. Ik bedoel, dat is het ook wel weer het leuke van kleding. Dus het is ook niet dat en er zijn ook mensen in onze achterban die vinden kleding echt niet lekker zitten. Dat kan ook. Het is allemaal goed, weet je.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk ook wat wij vanuit NFM heel erg belangrijk vinden. Waar we ook echt wel onze campagnes ook op inzetten. Zo van, laat iedereen zijn eigen keuze maken en heb daar respect voor. Wij pleiten niet ervoor dat heel Nederland bloot moet. Maar wij pleiten er wel voor. Heb respect voor de keuzes die mensen maken. Je kan het ook doen. Misschien moet je het eerst een keer proberen voordat je er een oordeel over hebt. Dat zouden we wel het liefste zien.
0: Ja.
1: Heel vaak zijn er al oordelen of vinden mensen van alles zonder dat ze het ooit zelf hebben geprobeerd. En wij weten, als je het één keer hebt geprobeerd, dat je niet meer anders wil. Dus dat is wel. Maar we hebben wel zoiets van, iedereen moet vooral doen waar je jezelf prettig bij voelt.
0: Nou ja, dat denk ik dat het een goede insteek is. Ik bedoel, wat dat betreft kennen mensen misschien toch ook wel een beetje. Als je naar de sauna bent geweest, loop je ook naakt. En dat is misschien de eerste keer heel erg spannend. Maar ik ben dan bijvoorbeeld zelf ook naar de sauna gegaan. En in eerste instantie vond ik het raar. Weet je wel, dat de gemengde kleedkamers waren. Dat ik denk van, maar dat je gaat toch naakt. Dus dan maakt dat ook niet uit. En dan doe je het eenmaal en denk je, wat lopen er voor mensen dan rond? Weet je wel, van is het heel raar of eng? Of word je heel erg aangestaard? En eigenlijk kan je dat gevoel binnen een paar minuten gewoon loslaten. Wanneer de ronde op een gegeven moment zie je het niet eens meer. En dan de eerste keer naakt zwemmen denk je ook van zo, dat is ook niet verkeerd. Wat dat betreft.
1: Dat is lekker, hè?
0: Ook
1: naar de sauna gaan is een vorm van naar. Hè, als je dat in je blootje doet, is dat natuurlijk ook gewoon naar recreatie.
0: Daarom. Misschien voor mensen voelt het als een ver van je bed show. Maar ik denk dat een groot deel van de mensen dat al wel in een bepaalde mate ervaren hebben.
1: Ja. Dat sommige mensen het wel lekker in hun eigen tuin doen. Hè? Zo van, ik heb een lekkere beschutte tuin. Waarom zal ik in mijn eigen tuin in een zwembroek gaan liggen of mijn bikini aantrekken? Maar ook dan ben je natuurlijk wel gewoon lekker, ben je wel aan het naaktrecreëren.
0: Ja.
1: Het wordt ook af en toe door de media en in onze hoofden heel, heel groot gemaakt. Terwijl ik denk dat heel veel mensen het ook wel gewoon echt wel lekker vinden en inderdaad. En wat ik ook heel veel hoor, en ik weet niet of dat ook jouw ervaring is, Is dat als mensen in de sauna zijn geweest, dat je, en je ziet weer een keer de echte mensenlichamen.
0: Ja.
1: Dat dan iedereen denkt, ach ja, weet je, iedereen heeft wel iets. En ieder lichaam heeft wel iets. En eigenlijk zijn we allemaal mooi. Of je nou dik, dun of,
0: ja,
1: of wat dan ook bent.
0: Dat vind ik heel mooi punt. Ja, want in die zin worden we natuurlijk gek gemaakt in de media met hoe iemand eruit hoort te zien. En dan zeggen ze niet zo hoort eruit te zien. Maar je wordt natuurlijk doodgegooid met al die gefotoshopte lichaampjes op foto's. Ja. En al die. En op het moment dat je dus naakt dus rondloopt, dan is het inderdaad, dan zie je pas weer wat een normaal lichaam is. Ben je gewoon een soort van, zo raar is het allemaal niet. Je denkt op een gegeven moment dat je een soort alien bent, omdat je niet voldoet aan wat je allemaal in de media en zo ziet. En ook dat stuk kan heel erg bevrijdend en op een goede manier confronterend. Ik weet niet of dat het juiste woord is, maar heel goed zijn dat je dat een soort van weer reset. Van. Ja. En zelfs al zie je een lichaam met al zijn imperfecties, dat je dan ook denkt van joh, dat is eigenlijk helemaal niet erg.
1: Nee. Iedereen mag er zijn zoals die er is. En zeker als je lekker aan het ontspannen bent.
0: Ja.
1: Dat doe je vooral voor jezelf en niet voor de ander, denk ik. En ja, wat jij zegt ook inderdaad over de social media. Ja, het lichaam en vooral het vrouwelijke lichaam is natuurlijk ontzettend geseksualiseerd.
0: Ja.
1: Dus als je ook zo naar een lichaam kijkt, ja, dan passen daar de mooie plaatjes ook wel weer bij. Terwijl als je natuurlijk gewoon naar een lichaam kijkt van god, dat hebben we en dan mag je je fijn in voelen. En het is goed zoals je bent. Ja, dan geeft dat een gevoel ook weer van vrijheid. Van ik mag er zijn wie ik ben. En anderen accepteren dat ook.
0: Ja.
1: Dat is ook heel mooi wat we ook altijd terugkrijgen van bijvoorbeeld mensen met stoma's. Of vrouwen die ziek zijn geweest en één of twee borsten moeten missen. Ook daar wordt eigenlijk nauwelijks op gelet. Het hoort gewoon bij het leven en bij wat mensen meemaken. En ook dan mag je er gewoon zijn.
0: Ja,
1: en dat jij, vind ik echt wel iets moois.
0: En misschien dat is inderdaad heel mooi. En juist misschien omdat het inderdaad niet geseksualiseerde naaktheid is, dat wat u ook zegt, van dat het daardoor ook veel meer geaccepteerd is. En, kan je zeggen dat je als naaktrecreant misschien wel dan een positievere body mindset hebt en ook naar anderen toe?
1: Nou ja, in ieder geval is het zo dat je je lichaam accepteert zoals het is. Ik bedoel, dus of je altijd een positieve mindset hebt. Ik bedoel, ik heb ook wel dat ik misschien als ik naar mijn lichaam kijk, dat ik denk, goh, ik had misschien een paar dingetjes ook wel liever anders gezien. Maar ik koester dat lichaam ook wel.
0: Ja.
1: Want je moet het er gewoon mee doen. En het is ook gewoon mooi zoals het is. En en juist als je tussen allemaal mensen bent die ook bloot zijn, waar je ook ziet dat ieder lichaam gaat gewoon door het leven heen en je ziet het ook veranderen. Nu zie je ook heel vaak dat mensen daar een beetje raar over praten. Hè? Van nou, als je oud bent, dan mag je niet meer als vrouw topless, want dan heb je hangborsten of theezakjes. En dan denk ik, goh, maar een lichaam wat oud wordt, ziet er gewoon zo uit. En dat is ook goed. Zo gaan we er allemaal uit zien.
0: Ja.
1: Ook diegene die daar iets over roept, die op dat moment een stukje op is misschien.
0: Ja, dat is
1: of
0: het natuurlijk.
1: Of die daar iets aan heeft laten doen en daar siliconen heeft. Maar dan nog is dat niet hoe het lichaam er eigenlijk uit hoort te zien op die leeftijd. Maar ook dat is respect hebben, denk ik, voor elkaar.
0: Ik denk dat het heel goed is. Gewoon een realistisch beeld ervan hebben. En het lichaam is natuurlijk ook gewoon functioneel. We moeten gewoon blij zijn dat we ons ingewanden binnenhouden en dat we ermee kunnen lopen. En snap je van een soort van, we zijn zo geobsedeerd met hoe het eruit ziet, dat we wel eens vergeten dat het gewoon ook de manier is om in dit leven rond te komen, weet je wel. Ja. En zo geobsedeerd door dat oppervlakkige natuurlijk.
1: Ja.
0: Ik denk dat we eventjes een nummertje tussendoor gaan draaien. Ja. En dan ben ik straks heel benieuwd wat jullie dan zeg maar als NFN in zijn algemeenheid en verder allemaal nog doen. Blijf even aan de lijn hangen.

0: je luistert naar Radio Totaal Normaal op Radio Gouwestad. En vandaag hebben we het over een naakt recreëren. En daarvoor spreken we Christine Kouwman, directeur, bestuurder en woordvoerder van de NFN Open en Bloot. En zij is nog aan de lijn als het goed is. Welkom terug, Christine.
1: Ja hoor, ik ben er nog steeds.
0: Hey, ja, de NFN, waar staat dat überhaupt voor? Ik kon dat niet vinden op de site.
1: Nee, NFN staat in die zin voor dat wij de belangenbehartiger zijn voor naaktrecreatie. En we heten Open en Bloot. NFN Open en Bloot is de naam.
0: Jullie heten Open en Bloot, maar waar staan de letters NFN voor dan?
1: Nergens voor. Ooit waren we, en dat zijn ook hele oude letters, daarom kan je het ook niet meer vinden. Want we hadden het net over 1960.
0: Ja, ja.
1: En toen waren we een federatie voor naturistenverenigingen. Daar zijn we inderdaad ooit uit ontstaan.
0: Ah.
1: Maar intussen is dat niet meer zo. Zijn we er natuurlijk nog steeds voor de verenigingen. En die zijn ook nog steeds wel bij ons aangesloten. En daar werken we ook heel graag samen mee. En doen we ook, die ondersteunen we ook. Met verschillende dingen. Maar in principe zijn wij gewoon een eigen vereniging intussen geworden. Ook met eigen leden en aangesloten verenigingen.
0: Oké, zo, dat was een hele hoop. Maar goed, dus inderdaad, ja, de NFN is meer al een bestaande afkorting geweest. Dus jullie hebben zoiets gehad van, nou, we laten dat zo. Ja. Maar we gebruiken eigenlijk de af... Hè?
1: Ja, ook omdat we het wel mooi vonden om erin te laten staan. Omdat dat wel gewoon, nou ja, je stukje van je afkomst gewoon verzegelt.
0: Ja, maar eigenlijk is het dan NFN niet op letten en dan Open en Bloot.
1: Ja.
0: Oké. Ja, want jullie zijn nu ook een eigen vereniging geworden. Dus en jullie ondersteunen andere verenigingen.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja. En je kan direct lid bij ons worden. En dus als je lid bent bij ons, dan ondersteunt je ons werk. Zodat we ons werk kunnen doen als belangenbehartiging. We kunnen dan kennis en informatie delen. En nou ja, we zijn bezig met die maatschappelijke acceptatie. Wat ik nu eigenlijk aan het doen ben.
0: Mm-hmm.
1: Verenigingen die kunnen zich bij ons aansluiten. En daar doen we dan allerlei diensten voor terug. Voor het besturen van de verenigingen. Dus
0: daar
1: zijn we een soort bond voor, zeg maar. Net als dat je de voetbalbond hebt, zijn wij de bond voor de verenigingen.
0: Oké, jullie helpen met het besturen van de naturistenvereniging die zich aanmelden.
1: Want alle aangesloten verenigingen hebben natuurlijk een eigen bestuur.
0: Ja.
1: En wij ondersteunen de besturen.
0: Jullie ondersteunen dat. Is dat dan in praktische zin of financiële zin?
1: In praktische zin. Zij ondersteunen ons zodat wij wat werk voor ons kunnen doen. En daardoor en dat zit met name ook in het veiligheidsaspect om dat te organiseren met elkaar. Maar we organiseren ook de landelijke open dag, waar dan de aangesloten verenigingen ook in meedoen. En wij maken daar dan weer publiciteit voor. Wij zorgen dat er twee keer per jaar een verenigingskamer is, waar de besturen van alle aangesloten verenigingen bij elkaar komen. En waar we dan ook kennis kunnen delen kunnen kijken naar onze diensten en producten die we voor de besturen van de verenigingen doen. Of die nog actueel zijn of wat we andere dingen moeten doen. We hebben iemand op kantoor zitten die eerste contactpersoon is voor de besturen van de verenigingen. Wij organiseren of kopen de verzekeringen collectief in. Nou ja, zo doen we allemaal. Wij hebben ervoor gezorgd dat er ook een verenigingsportaal is waar zij ook met elkaar kennis kunnen delen. Maar waar vanuit de veiligheid ook weer hun leden ingevoerd kunnen worden. Die kunnen wij niet zien, behalve voor het veiligheidsprotocol, zoals we dat met elkaar hebben opgesteld.
0: Wat is dat dan voor veiligheidsprotocol?
1: Wij vinden het belangrijk, zeker daar waar we in ieder geval dat kunnen, en dat is voornamelijk ook bij de verenigingen die bij ons aangesloten zijn, is dat we proberen dat daar een zo veilig mogelijke omgeving is, omdat mensen zich toch ook echt blootstellen. En je wilt natuurlijk dat daar vooral ook mensen komen die daar op dezelfde manier in zitten en geen mensen, en die hebben we helaas ook, die daar misbruik van zouden kunnen maken. En daarom hebben we ook gezegd, dan maken we een NFN-jaarkaart die alle leden van de Verenigingen die hebben ook zo'n jaarkaart. Die krijgen ze omdat hun bestuur is aangesloten. Die jaarkaart geeft toegang tot andere verenigingsterreinen, maar ook internationaal tot alle blootlocaties. Maar als je zo'n kaart niet meer hebt, dan kan je ook geen lid meer worden. Als wij die nemen.
0: Ja. Dat is erg natuurlijk wel heel erg slim. Want ja, krijg je dan ook van tevoren heb je bepaalde eisen waar je aan moet voldoen om lid te kunnen worden? Of is het meer van als je het verpest, dan raak je kaart kwijt?
1: Beide. Als je lid wordt, moet je echt ook wel aangeven dat je geen juridisch verleden hebt. Dat vink je gewoon aan.
0: Wat voor verleden?
1: Geen juridisch verleden dat soort dingen. Want ja, dan wordt het wel heel lastig als je dan tussen blote mensen verkeert. Als je misschien een keer veroordeeld bent op pedofilie bijvoorbeeld, dan is het niet handig dat je dat je tussen allemaal blote jonge mensen en jonge gezinnen bent. Dus dat vragen we op voorhand. Dat vullen mensen ook in en zeggen dat naar waarheid is ingevuld. Als blijkt dat in de loop van de tijd of dat niet juist is. We hebben een eigen veiligheidscommissie. Die stellen wij weer vanuit NFN ook in. Die is onafhankelijk. Ook die adviseren wij af en toe ook als bestuurder. Maar ook de besturen van de vereniging bij ongewenst gedrag. Ja. En als zij kunnen dus adviseren die commissie om het lidmaatschap in te trekken. En op het moment dat bijvoorbeeld gebeurt bij een vereniging. Dat betekent op dat moment dat zo iemand ook geen lid meer kan worden bij NFN. Maar ook niet meer bij de andere verenigingen. Zodat we proberen dat zo veilig mogelijk met elkaar te houden.
0: Dat is natuurlijk wel heel slim. Want anders zou je weer, al zou je kwaadwillend zijn. Zou je weer naar de volgende vereniging kunnen stappen en het herhalen. Want wat is hij van? Nou, bijvoorbeeld dus je mag geen juridisch verleden als je je aanmeldt. Kijken jullie dan ook specifiek naar wat je gedaan hebt? Want ik kan me voorstellen als jij fietsen gestolen hebt en je wordt daarvoor gepakt. Dat niet betekent dat je nooit naturist kan worden, zeg maar.
1: Nee. Klopt. Dus
0: dat was specifiek daarin.
1: We gaan dat ook niet controleren, want dat is niet te doen. Want wij hebben zo'n 40.000 leden. Maar we gaan er wel, en dat is natuurlijk wel, we zeggen wel dat je het naar waarheid hebt ingevuld. Als blijkt natuurlijk dat niet zo is, is dat ook een goede reden om lidmaatschappen in te trekken. Want dan heb je eigenlijk...
0: Fraude, ja.
1: Dus zo doen we dat met elkaar. En ik denk dat een hele mooi iets is wat NFN zeg maar dan als koepelorganisatie organiseert. Voor de aangesloten verenigingen. De besturen van de verenigingen die wisselen natuurlijk ook nog wel. Mm-hmm. En ongeacht het bestuur wat er zit, blijft dit protocol gewoon altijd bestaan.
0: Ja, want ik hoor dan zeggen van we willen dan dat je geen juridisch verleden hebt. Maar dat wordt niet gecontroleerd. Dat is ergens natuurlijk ook wel logisch. Want het is natuurlijk ook niet te doen om dat te gaan controleren. En het houdt misschien ergens ook wel op. Want een van de dingen benoemde u dus van moet dan aan de juridisch verleden. Zijn er nog meer speciale eisen waar je aan moet voldoen?
1: Nee.
0: Nou, dat valt mee dus eigenlijk.
1: Kijk, wij gaan in principe van het positieve van de mens uit en we hebben een hele mooie waarde samen. En dat is dat we allemaal als we natrekken hier een gevoel van vrijheid beleven. Maar daar zit natuurlijk wel een keerzijde aan. En die kant proberen we wel met elkaar ook vanuit diezelfde positieve gedachten wel aan te pakken.
0: Ja.
1: En dat is niet dat we op voorhand mensen afwijzen, maar we vragen wel om een stukje eerlijkheid. En dat gaat ook echt heel goed hoor.
0: Ja.
1: Maar helaas ook af en toe niet. En dan zijn we heel blij dat we dat protocol hebben met elkaar en daar met elkaar dan de juiste acties op kunnen nemen.
0: Nou, dat is dan denk ik ook wel een goede oplossing die jullie daarop gevonden hebben wat dat betreft.
1: En we hebben natuurlijk ook nog het prettig blootlabel, dus dat is ook nog weer iets dat
0: een label?
1: Een soort keurmerk.
0: Okay.
1: Een keurmerk. Dus als je het prettig bloot keurmerk hebt, zeg maar, dan betekent dat ook nog, en dat hebben eigenlijk alle ook aangesloten verenigingen, dat hangt ook samen aan het protocol, dus die hebben het altijd.
0: Okay.
1: Er zijn ook nog wel wat commerciële bedrijven die bijvoorbeeld geen vereniging zijn en dus ook niet bij ons aangesloten kunnen zijn. In die zin hoe de besturen dat zijn, maar misschien wel een zakelijke samenwerking aangaan. En die kunnen dan ook zo'n prettig bloot label krijgen. En dat betekent dat je op een aantal allemaal op dezelfde manier met je gasten omgaat. Dus dat als mensen voor de eerste keer komen, dat je ze een beetje uitlegt, wat jij net zei, hè, ik vond het ook best wel een beetje spannend. Eerste keer in die sauna. Nou ja, dat we dat ook gewoon ook echt wel begrijpen. En mensen daar, als mensen dat fijn vinden, daar iets in begeleiden.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld alleenstaande mannen, die mogen niet op voorhand geweigerd worden. Allemaal dat soort dingen van, goh, hoe ga je nou op een prettige manier en een respectvolle manier, want dat zijn wel twee hele belangrijke waarden waar we ook allemaal trots op zijn. En hoe geven we daar dan vorm aan met elkaar?
0: Nou, ik vind het wel ook wel mooi dat je dan benoemt alleenstaande mannen. Dat is niet per se gelijke reden om afgewezen te worden. Soms heb je van die omgevingen die dan veilig moeten zijn en dan worden alleenstaande mannen ook gewoon geweigerd.
1: Ja, ja.
0: Omdat er dan al een beetje vanuit wordt gegaan dat dan met andere intentie is of wat dan ook. En dat hoeft natuurlijk helemaal niet.
1: Niet in de eerste, nee, dat zeg ik ook van.

0: wordt dat meestal echt wel aangepakt.
1: Ja, die moet elkaar misschien ook een beetje controleren daarin. Is er ook nog een leeftijdsgrens waarin je kan aanmelden voor jullie?
0: Nee.
1: Nou, dus nee, kort en duidelijk.
0: Ja. Nee, nou ja, als je natuurlijk jonger dan 18 bent, dan vragen we wel natuurlijk. Maar dat is ook niet anders als bij ieder, of je nou bij naar een sportschool gaat en je wil daar gaan sporten. Als je jonger bent dan 18, dan vragen we sowieso even. Soms, als je jonger bent dan 16, dan vragen we soms nog even toestemming aan ouders. Van 16 tot 18 niet meer. Ja, eigenlijk haken we eigenlijk gewoon in op wat er gewoon ook in de maatschappij gangbaar is.
1: Ja, oké. Okay, nou, dat is wel heel goed, denk ik. Want ik denk dat mensen misschien wel dit vreemd vinden. Dat weet ik niet. Want er liggen natuurlijk best wel taboes op naakt recreaties. Laten we het dan maar zo noemen. Want welke taboes komt u, zeg maar, in uw werkveld tegen?
0: Nou, dat mensen denken dat je altijd dood moet zijn. Ik weet niet of dat echt een taboe is. Maar wel iets wat wel maakt...
1: voordeel, ja.
0: Dat als je er één keer bent, dat je als je op een blootcamping bent bijvoorbeeld, dat je altijd in je blootje moet zijn. Terwijl je gaat natuurlijk als je het koud hebt gewoon ook kleren aantrekken. Daar hebben we kleren voor.
1: Ja.
0: Dat doe je op een camping. Loop je als je en je gaat naar een textielcamping, zoals wij die noemen. dan loop je ook niet als je het koud hebt. Dan trek je ook je bikini of je zwembroek uit en trek je wat warms aan. Dat doen naaktrecreanten ook gewoon. En net als op een textielcamping zal de ene wat langer in zijn zwembroek en het langer volhouden en minder snel koud krijgen dan de ander. Ook dat zie je.
1: Sorry, de verbinding wordt een beetje slecht. Ik weet niet of u ergens heen aan het lopen bent of zo, maar...
0: Nee, maar...
1: Ik hoor u bijna niet.
0: Precies hetzelfde als dat ik zat.
1: Het wordt nou iets... Nee, blijf eens praten. Ja, nee, het viel helemaal weg. Ja. Ik kon het echt niet meer volgen.
0: Wat heb je nog gehoord?
1: Dat als de ene heeft het koud en de ander, dat het nogal uitmaakt wanneer... dat je niet altijd maar naakt bent als naakt recreant. Nee.
0: Een ander voordeel is natuurlijk dat mensen zeggen... Gadverdarrie, je gaat met je bloed overal bovenop zitten.
1: Ja.
0: Ook dat is niet zo. Dat in principe is echt wel de norm. En dat wil je zelf ook. Dat je even op een handdoekje gaat zitten. Dat is hetzelfde als in de sauna. Ga je ook niet op het hout zitten zweten. Dan wordt er ook wat van gezegd. Dat is hetzelfde als dat je ergens op je blote kont zou gaan zitten. Over het algemeen zijn naaktrecreanten mensen die daar heel bewust van zijn. Onze naakstranden zijn aan het eind van de dag altijd weer netjes opgeruimd. Terwijl op de textielstranden de vuilnisstranden langs moeten komen. Dat zou je op een naaktstrand nooit zien.
1: Oké.
0: Okay. Nee. Dus dat is eigenlijk een vooroordeel waarvan ik denk... als je even heel goed kijkt alleen al naar een naaktstrand... hoe die daar s'avonds bij liggen en het textielstrand... dan zie je echt wel dat naaktrecreanten daar veel bewuster mee omgaan. Ja. Dat is ook wel wat je veel hoort. Dan natuurlijk de grap, waar laat je je portemonnee? Die
1: waar laat je die dan?
0: Ja, die in je kleine bikini. Ja, waar laat jij hem? Als je bikini aan hebt, stop je hem in je bikinibroekje.
1: Ja, nee, dat is een goeie, Ja, nee, in die zin, dus je neemt wel een tas of iets mee.
0: Dat
1: en dan,
0: denk ik, hè? Ik denk dat jij hem in je tas laat, of niet, als je op stand ligt in je bikini.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, die ga ik ook niet in mijn bikini. Ja, nee, helemaal gelijk.
0: Dat zijn allemaal wel.
1: Ja, want ik denk ook misschien, die u nog niet benoemd heeft als taboe, zeg maar, dat het met seks gemengd is.
0: Ja, die komt natuurlijk niet zozeer bij mij. Zeker. Daar zijn we natuurlijk ook echt wel heel vaak. En ook wij vanuit NFN als we ons werk doen. We hebben vorig jaar ook echt een persbericht uitgedaan. Wat wel ook door de media is opgepakt. Dat naaktrecreatie en seks, dat zijn twee verschillende dingen. Je gaat naaktrecreëren gewoon lekker om bloot te ontspannen. En seks hebben, dat doe je meestal wel in je blootje. En naaktrecreanten hebben ook zeker seks. Maar daarvoor ga je niet naaktrecreëren.
1: Nee. Ja, dat zei u in het begin natuurlijk ook al. Van het enige verschil is... Sorry?
0: Ja, ik zeg, daarvoor ga je de meeste mensen niet recreëren. Of je nou badkleding aan hebt of niet.
1: Ja. Nee, ik denk dat het ook wel belangrijk is om te benoemen voor de mensen die dat nog een beetje.

0: beetje in hun hoofd hebben. U zei natuurlijk zelf ook al in het begin van eigenlijk het enige verschil is dat er geen kleren aan zijn. Weet je, het is niet met andere ideeën. Ja, want ik ben nog wel. We zijn bijna aan de tijd, maar we kunnen nog.
1: Nog kinderen? Is dat nog een leuk vooroordeel die je ook veel hoort?
0: Ja, daarom vroeg ik ook inderdaad naar de leeftijd.
1: En dat zit natuurlijk
0: misschien ook wel gelinkt met dat seksstuk. Dat sommige mensen naaktheid met seks verwarren. Een soort van, en dan niet snappen dat een kind. Weet je van, oh, dan zien ze mensen seks hebben. Ja, dat is toch wat anders.
1: Ik denk juist dat het mooi is dat kinderen al die blote lichamen zien. En juist leren je eigen lichaampje ook te accepteren. En.
0: Zeker.
1: En het zit in kinderen. Het zit in ons, het bloot zijn. Ik weet niet of je zelf kinderen hebt, maar ik heb dat ook bij mijn eigen kinderen gezien. Mm-hmm. Kinderen zijn over het algemeen heel makkelijk met bloot, maar we leren het af.
0: Ja. Ja, er is ook zo'n programma op tv een tijdje geleden geweest, geloof ik. Dat dan volwassen mannen en vrouwen, zeg maar, ik geloof dat het voor een kinderklas was of iets. En die lieten zich naakt zien. En dat is toch een gezeur omgekomen gewoon ook. Van, dat laat je toch niet kinderen zien? En toen dacht ik, hè, maar dat is toch juist, lijkt me heel helpend. Ook misschien voor je zelfbeeld voor later. Als jij alleen maar blootgesteld, waar we het eerder over hadden, blootgesteld wordt aan al die, al die mooie poppetjes die bewerkt zijn. Dat je gewoon een normaal mensenlichaam ziet. Weet je, van dat is, we zijn allemaal niet zo raar. Weet je?
1: Nee, en als je dan voor het eerst weer, als je wat ouder wordt en je ziet bloot en je leert dan met bloot omgaan richting porno, dan zit het allemaal in het seksuele.
0: Ja.
1: En dat is gewoon zonde. Ja.
0: Zeker. Ja, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik ooit bij een zwembad was. En er liep een jongetje, die liep per ongeluk een hokje in of zo. En die zag daar een naakte man. En dat kindje keek een soort van naar die ouders zo van, help, wat moet ik hiermee? Weet je? En toen zei die ouders ook van, maar dit is gewoon, weet je, van, het is niet erg. Weet je, zo van, het is gewoon een naakte man, meer ook niet, weet je wel. En ik vond het zo goed hoe die ouders daarmee omgingen, weet je wel. Van, in plaats van, wat een perverseling met ze, weet je wel. Maar hij zat gewoon in zijn hokje, weet je. Het was niet alsof hij met zijn piemel aan het zwaaien was of zo, weet je wel.
1: Nee.
0: Ja.
1: Dat doen de meeste mannen niet, nee.
0: Nee, dat zou het worden. Als laatste, is er nog iets wat je wil, nog kwijt wil? En nog iets wat je misschien iets wat je wil bereiken met de NFN nog in de toekomst?
1: Jazeker. We zijn vooral heel erg druk met toplessonnen. Want je ziet dat vrouwen dat steeds minder doen. Terwijl wij alle vrouwen op ieder stand in Nederland topless mogen zonnen. Daar waar mannen dat mogen, in zwembroekje, mogen vrouwen dat ook.
0: Ja.
1: Dus wij hebben nu al heel veel jaren achter elkaar de Nationale Toplessdag. Die is altijd op 21 juni. En dan roepen we juist alle vrouwen op om, als je dat wil, hè, want dat nogmaals.
0: Ja, uiteraard,
1: Maar als je het wil, laat je niet weerhouden. Je hoeft geen perfecte borsten te hebben. Je doet het vooral voor jezelf. En als je zo'n bovenstukje niet lekker vindt, laat hem lekker op iedere zonnige dag lekker uit. En doe vooral waar jij je prettig bij voelt, want het mag.
0: Ja.
1: Dat is een belangrijke die wij ieder jaar alweer roepen. Die gaan we 21 juni gaan we de persbericht daarvoor uit. Ja, en altijd in juli beginnen wij met onze mediacampagne. We hebben intussen een podcast, Bloot Gewoon. Eigenlijk, die kan je gewoon op Spotify vinden. Misschien ook leuk voor jou om te luisteren. Want eigenlijk alle punten die we hebben besproken worden daar wat uitgebreider besproken in de podcast.
0: Ja, het is ook zoveel inderdaad nog wat ik zou willen weten.
1: Ik denk dat doe ik samen met Koert-Jan de Bruin. We hebben echt, en dan praten we over blootgewone zaken. En dat gaat af en toe ook over kindjes, maar ook over kunst. Over van alles. En dan altijd vanaf jullie proberen we ook altijd 1 of 2 weekjes, wat helaas stopt is, dan ons budget op om ook wat campagnes op de radio en op de televisie te draaien.
0: Ja.
1: En we maken altijd een digimagazine en kennisquizjes. Dus 9 juni is de open dag. Dus dan gaan alle naturistenverenigingen maken hun deuren open en kan je allemaal vrijblijvend een keer daar gaan kijken. Dus er is nog voorlopig van de zomer weer genoeg te doen.
0: Nou, ik hoor het alweer. Ja. 21 juni mag je je borsten vrijgeven als je het wil. En ja. Anders ook, want ik hoorde net dat uit betrouwbare bronnen dat je dus elk strand eigenlijk gewoon topless mag. En 9 juni is er open dag voor alle naturisten en naaktrecreatieverenigingen. Podcast Bloot Gewoon. En de website van jullie, misschien voor de mensen die geïnteresseerd zijn. De nfn.nl was dat, geloof ik.
1: En daar zou je ook op nieuwsbrieven kunnen abonneren. Daar kan je, ook als je geen lid bent van ons, kan je eens meelezen over wat we allemaal doen.
0: Ja, nou, hartstikke leuk. En ga zo door. Want ik denk dat het niet heel erg bij mensen speelt. Maar als je dat, als je jezelf die vrijheid kan gunnen en jezelf misschien over een drempeltje heen kan zetten, kan je daar enorm van genieten gewoon, denk ik.
1: Zeker. Ja. Ik denk dat het voor heel veel mensen bevrijdend is.
0: Ja, dat denk ik ook. Heel erg bedankt voor het interview.
1: Ja, graag gedaan. En misschien kom ik je een keer tegen ergens.
0: Nou, wie weet. Nou, dank u wel en een hele fijne dag verder nog.
1: Ja, hetzelfde.
0: Dank u. Dit was Christine Kouwman, woordvoerder, directeur en bestuurder van de NFN. Open en bloot. En voor meer informatie kan je naar nfn.nl. 21 juni, Nationale Toplesdag. 9 juni, open dag voor de Naturistenvereniging. En je kan naar de podcast Bloot Gewoon kijken.

0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

Zinnik, zoet. Ja, Beyoncé, Texas Hold'em. Lekker nummertje weer hoor. Hey, we luisteren naar Radio Totaal Normaal. En we hebben het vandaag over naaktrecreatie en natuurisme. En we spraken net de NFN, Open en Bloot. En die hebben ook wat feitjes opgesteld en wat onderzoek gedaan. En dat wilde ik nog even delen met de luisteraar. Dus bij deze, er is in opdracht van NFN dus een kort marktonderzoek uitgevoerd over naaktrecreatie. En ze wilden achterhalen hoe de populatie zich ontwikkelt, waar de naaktrecreanten het liefst bloot ontspannen en wat de belangrijkste redenen zijn om wel of niet naakt te recreëren. En een aantal conclusies daarover. Nou ja, ze had het er al over, Christine, dat er gemiddeld circa 2,5 miljoen naaktrecreanten zijn. En ik vond dat best wel een hoge aantal. Dat is 1 op de 8 Nederlanders. En mensen die uitsluitend bloot gaan in de sauna zijn niet meegerekend. Dat vind ik alweer heel flauw. Dan ben je toch ook een naaktrecreant. Daar was Christine Kouwman het ook mee eens. Maar goed, er zijn ook nog eens 1,6 miljoen Nederlanders die het naaktrecreëren in de toekomst wel eens willen proberen. En de redenen om bloot te recreëren zijn het vrije gevoel, het praktische gemak en niet willen dragen van knellende badkleding. En de meest favoriete plek om naakt te recreëren zijn de sauna en het naaktstrand. En ja, de beleving van naaktrecreatie zelf, dat verschilt per leeftijdsgroep, gender en regio. Ja, en ze wilden dus ook dingen, de NFN wilde ook dingen weten over jongere naaktrecreanten. Dus ze hebben een enquête in 2023 gedaan over 18 tot 40-jarigen. En daaruit kwam dat ruim 60% van alle ondervraagden vaak tot altijd tevreden is over hun lijf. En wie nooit bloot ontspant, is minder vaak tevreden over het eigen lichaam dan naaktrecreanten. En dat heeft misschien ook wel te maken met dat ze elkaar zien, waar we het natuurlijk ook al in het interview over gehad hebben. En een derde van de saunabezoekers tussen 18 en 25 jaar geeft de voorkeur aan badkledingdagen. En vanaf de 31 jaar zijn die dagen juist helemaal niet meer populair. Ja, ben je er dan misschien aan gewend of meer comfortabel met je lichaam? Ik vraag het me af. Bloot ontspannen wordt vanaf 26 jaar beduidend vaker overwogen. En vanaf 31 jaar gaat ruim de helft van de respondenten vaker zonder kleding recreëren. En vanaf een jaar of 30 zijn de meeste respondenten goed in staat om zelfstandig eigen keuzes te maken op het gebied van naaktrecreatie. Ik weet niet hoe het daarvoor gaat. Ik neem aan dat je dan ook wel zelfstandige keuzes kan maken. Maar goed, in ieder geval met dit sluiten wij het eerste uur af. We gaan nog even een half minuutje luisteren naar een nummertje die Jaap nog voor ons klaar heeft gemaakt. Misschien iets heel saais, Jaap. Voor een minuutje, weet je, het moet niet te goed zijn. Dat is zonde, dat hij dan halverwege afgekapt wordt. Ja, blijf luisteren. En we gaan straks het tweede uur in Radio Totaal Normaal over natuurisme en naaktrecreatie. Tot straks.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. GroenLinks-PvdA-europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct. Hij zegt dat hij na 17 jaar niet meer de energie heeft om door te gaan. Ook zegt hij dat hij relaties heeft gehad die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout is vicevoorzitter. Eickhout zegt dat hij dat niet had mogen doen en dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. Koning Willem-Alexander heeft het eerste deel van het landelijk waterstofnetwerk geopend. Het gaat om een pijpleiding in de haven van Rotterdam die waarschijnlijk eind dit jaar gebruikt gaat worden door fabrieken van Shell. Uiteindelijk moet het waterstofnetwerk alle industriegebieden in Nederland verbinden. Vakbond FNV wil over ruim een maand het trein- en busverkeer een ochtend platleggen. FNV wil zo een statement maken tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. De vakbonden hadden het kabinet een ultimatum gegeven tot eind deze maand. De FNV neemt nu alvast een voorschot, zegt verslaggever Aida Brands.
1: Ja, de vakbond zegt tijd nodig te hebben om zo'n actie te organiseren. Maar ja, ik denk dat we dit ook wel een beetje moeten zien als het drukmiddel op het onderhandelingsproces. De minister heeft tot 25 mei gekregen om te reageren. En de andere vakbonden hebben wel besloten om tot die tijd even te wachten.
0: De staking staat gepland op 24 juni. Oud-president Raúl Castro van Cuba is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor moord en samenzwering. Dat blijkt uit rechtbankstukken die openbaar zijn gemaakt. 30 jaar geleden haalden Cubaanse straaljagers twee vliegtuigjes neer afkomstig uit Miami. Er vielen 4 doden. Raúl Castro was toen minister van Defensie. En het weer vanavond en vannacht droog bij minimale graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag steeds meer zon. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Parapapapap. Ja, die, dat doet Boudewijn altijd. Die is op vakantie, dus ik zit er vandaag alleen bij. Maar dat maakt het programma denk ik niet minder interessant. Want we hebben het vandaag over natuurisme en naaktrecreatie. En we zitten in het tweede uur. En dat is, we hebben hiervoor gesproken met Christine Kouwman, woordvoerder van de NFN Open en Bloot. Heel interessant interview. Weet je toch eigenlijk weinig af. Heb je toch veel vooroordelen van zoiets. Dus daar is het programma natuurlijk ook voor. En we gaan toe naar nog een interview met Ida Molenaar. En zij is van de camping, de Besselhof in Reewijk. En ik heb me laten vertellen dat zij woordvoerder is. Ik moet al even kijken of dat echt haar rol is. Maar ik wist niet dat hij in Reewijk zat. Dus ik ben heel benieuwd wat ze er allemaal over te vertellen heeft en wat ze allemaal doen. En we sluiten af met een gedicht. Dus maak je klaar. Daar gaan we dan.

0: De muziek klinkt alsof je op een paard zit.
1: Alsof je op een paard zit. I hear you knocking van Dave Edmunds. Gezellig weer. Ja, Jaap weet altijd weer de leuke muziek uit te zoeken. Hey, wij luisteren naar Radio Totaal Normaal. En we hebben het vandaag over natuurisme en naakt recreëren. En misschien wist je het niet. Ik in ieder geval niet. Er is een naturistencamping dicht in de buurt bij ons. In Reerwijk heb je de naturistencamping De Bessenhof. Die onder het mom prettig bloot naturisten van een vrije vakantie kan laten genieten. En een website vinden vonden we geen makkie. Maar gelukkig hadden we een link kunnen vinden. We zijn heel nieuwsgierig hoe het er daar aan toe gaat op zo'n camping. En daarom spreken we Ida Molenaar, naar ons weten woordvoerder van camping De Bessenhof. Als het goed is aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag met Ida.
1: Hallo. Fijn dat u in de uitzending wilde komen.
2: Ja, graag gedaan.
1: Ja, allereerst ben wel heel benieuwd wie u bent en wat uw rol dan is bij de camping De Bessenhof.
2: Ik ben voorzitter van de vereniging de Zuid-Hollandse Lichtbond. Het als terreinnaam De Bessenhof. We noemen het geen camping, maar een natuuristenterrein. Een verenigingsterrein. En ik ben voorzitter, maar wij hebben geen speciale woordvoerder. Dat is maar net even wie tijd en gelegenheid heeft.
1: Ja, we hadden staan woordvoerder. Ik vroeg me al af hoe dat dan zat, dat een camping een woordvoerder had. Dus daarom wilde ik dat inderdaad ook even weten hoe dat dan zat. Dus als ik het goed begrijp, het is een voorzitter van de licht... Zo.
2: Zuid-Hollandse Lichtbond.
1: Lichtbond?
2: Ja, vergeet dat maar. Doe maar gewoon De Bessenhof.
1: Ja, en dat heet De Bessenhof en het is een terrein en niet zozeer een camping.
2: Het is wel ook een camping, maar we noemen het verenigingsterrein waarop gekampeerd kan worden. Ja, dat is een beetje een geboren iets in de loop van de tijd zo geworden. Maar we noemen het niet echt specifiek een camping. Zo staan wij ook niet te boek.
1: Ja, want ik had ook begrepen inderdaad dat je ook kon wild kamperen en zo. Dat is niet wat een camping normaal heeft, bijvoorbeeld.
2: We hebben wel een natuurterreintje waar best wel eens mensen met een tentje staan. Maar het is geen uitgebreid terrein waar je wild kan kamperen.
1: Oké. Ja, ik wil daar nog helemaal verder op ingaan hoor, wat er bij jullie allemaal te doen is. Maar waar is de camping überhaupt?
2: Die is aan de Schinkeldijk in Reerwijk-Tempel.
1: De Schinkeldijk, oké. En ik zal het trouwens Bessenhof noemen vanaf nu. Dat is misschien minder...
2: Ja, beetje bekend.
1: Ja, want wat doet de Bessenhof?
2: Nou, laat ik allereerst even uitleggen hoe het er een beetje uitziet. Het is een langgerekt terrein. In de Polder heb je natuurlijk allemaal die lange weilanden. Mm-hmm. Met sloten ertussen. En wij hebben zo een aantal van die landtongen. Dus de totale lengte van de camping is, of nou, van het terrein moet ik zeggen. Moet ik zelf ook goed zeggen. Is toch wel zo'n 1,5 kilometer. Zo. Als ik naar mijn eigen caravan loop, dan is het een kleine kilometer. Dus dat is best wel lang terrein.
1: Best wel, ja. Ga verder.
2: We hebben op het voorste terrein hebben dan ons entreegebouw en ons clubhuis. En er is een parkeerplaats ervoor en ook verderop nog een stukje parkeerplaats. En we hebben dan op dat voorste terrein ook nog het zwembad en het saunagebouw en een klein tennisbaantje. En dan loop je nog verder door, dan ga je een brug over en dan kom je op het echte kampeergedeelte. Waar zo'n 130 vaste kampeerplekken zijn waar mensen dus permanent verblijven. Die hebben daar een jaarplaats. Maar.
1: Oh, oké.
2: En soms voor jaren achter elkaar. Dus je blijft daar staan tot je het zelf opzegt. Maar we hebben ook 26 gastenplekken. Dus we kunnen ook campers en caravans, tenten. Voor een mooie zonnige dagen zoals nu met Hemelvaart en Pinksteren. Dan staat het bij ons behoorlijk vol.
1: Nou,
2: kan ik wel zeggen. Ja.
1: Nou, want als je zegt vaste plekken, jaarplekken, dat betekent dat mensen daar eigenlijk wonen. Is het dan bijna een soort commune of begrijp ik dat verkeerd?
2: Je zou het een minidorpje kunnen noemen, ja.
1: Ja.
2: Ja, dat moet niet zo zwaar klinken. Doe maar een minidorpje.
1: Nee, dat is helemaal goed. Ja, geef het beestje een naam. Maar dan heb je natuurlijk wel een soort privégebied waar je je wel gewoon vrij kan verplaatsen. Bijvoorbeeld naakt. Dat is dan natuurlijk gewoon, dat kan dan. Als je dat echt misschien als levensstijl wilt doen, is dat natuurlijk wel ideaal.
2: Ja, zeker, zeker. Ja.
1: Zeker als dat zo'n groot terrein is. Dan moet ik me dan ook voorstellen dat het dan helemaal omheind is door bomen of zo? Of?
2: Ja, er staat omheind. Op kampeergedeelte, daar staan al schuttingen, eigenlijk over het hele terrein wel.
1: Ja.
2: Vroeger moest dat van de gemeente Rodegraven-Reeuwijk, of toen nog Reeuwijk, moest het aan het zicht onttrokken worden. Daar wordt tegenwoordig wat soepeler mee omgegaan. Dus nieuwe deel zetten wij geen schuttingen meer, maar meer een beetje groen, maar wel een beetje afgeschermd. Zodat je niet de boer die op het land aan het werken is, dat hij niet gelijk op het terrein kijkt, zeg maar.
1: Ja, want u zegt dat was verplicht in het verleden. Wat was dan de...
2: Verplicht, heb ik me laten vertellen.
1: Ja, en waar komt dat dan vandaan?
2: Ja, uit een oude kampeerwet.
1: Ja, ik vraag me af wat hun beredenatie daarbij dan is geweest, zeg maar. Om dat verplicht te stellen.
2: Ja, misschien dat het niet zo toen de tijd, maar heb ik het al over best lang geleden, want de camping bestaat al 71 jaar. Dat het toen dat naturalisme nog zeker niet zo geaccepteerd werd, dat het daarom is geweest. Ik heb geen idee, want ja, zo oud ben ik nou ook nog niet.
1: Nee, goed, misschien weet u dat toevallig. Ik vroeg het me af. Want u bent dan zelf voorzitter van de Zuid-Hollandse Lichtbond. Want hoe bent u daar beland? Wat is uw persoonlijke link met naturalisme en de bond?
2: Nou, dat is wel grappig. Mijn man en ik gingen wel vaak naar een sauna en een naaktstrand. En daar bij Leiden heb je ook nog zo'n plas waar je kan bivakeren. En dat stelden we wel heel erg op prijs. We gingen in het buitenland ook wel naar toeristische terreinen op vakantie. En op een gegeven moment ontdekte mijn man met de fietstocht die camping in Reeuwijk. En toen zijn we naar een open dag gegaan en lid geworden.
1: Wat puur toevallig zijn jullie eigenlijk langs gefietst.
2: Ja, ja, ja. Maar ik zal je vertellen, er zijn heel veel mensen die in Reeuwijk geboren zijn of in Bodegraven en die echt niet weten dat daar een naturistencamping is, hoor.
1: Nee, het was mij ook niet. Ik wist dat er een naaktstrand was in Reeuwijk en dat weten sommige mensen ook niet. Maar...
2: Ja, dat weet ik dan weer niet. Dan aan de plassen ergens dan.
1: Ja, ja, je hebt daar zo'n stuk. Oh, dat weet u niet.
2: Nee, ik ben daar nooit geweest. Nee, geen idee.
1: Oh, ik dacht dat als Besselhof dat dan misschien wel heel interessant is om daar dan heen te gaan. Als je dan misschien wel toch wel heel dichtbij zit. Ik weet niet precies waar het zit hoor. Maar ik weet dat het inderdaad ergens zo'n stukje is waar dat kan.
2: Oké. Ja, ik heb daar wel iets over gehoord dat mensen er zijn van, ik ben bij de Reeuwse Plassen geweest. Maar of dat echt een officieel strand is, dat weet ik niet. Daar durf ik geen uitspraak over te doen.
1: Ja, want maar om terug te komen op uw verhaal van u bent er langs gefietst en toen bent u lid geworden en toen werd u voorzitter.
2: Dat... Nou, dat is wel heel goed voor de bok, maar wij zijn nu lid vanaf 2009. Mm-hmm. Dus dat is niet zo gek lang. En ik ben nu al een jaar of vijf voorzitter, dus dat toch wel. Ja, ik zit al best al lang in bestuur.
1: En hoe zou u zelf omschrijven als een naturist, natuurrecreant, nudist?
2: Nou, nudist vind ik geen passend woord meer in deze moderne tijd. We hebben het altijd over naturist. Als ik op de camping ben, dan ben ik echt wel naturist. Want daar lopen ze veel mogelijk in je blootje. En dat is gewoon alleen maar praktisch en makkelijk en heerlijk in het zonnetje. Al moet je natuurlijk wel een beetje voorzichtig zijn met de zon. Hè?
1: Ja.
2: Dat wel insmeren en zo, dat soort dingen.
1: Maar
2: dat
1: is altijd.
2: Dat ontmoet iedereen die in de zon loopt.
1: Ja.
2: Maar een naturist puur zang dat ik ook thuis altijd in mijn blootje loop, dat zou ik niet zeggen, nee. Nee.
1: Nee, dus het is meer voor het recreatieve stuk. Het
2: recreatieve gedeelte, ja.
1: Ja, en u bent zelf dan niet een van die jaarplaatsbewoners van de Besselhof?
2: Ja.
1: Wel?
2: Jazeker, ja, ja. Vanaf 2010 hebben wij daar de caravan staan.
1: Ah, oké. Okay. Ja, en het is een jaarplaats, maar u bent daar niet altijd, of wel?
2: Nee, een paar dagen hier en een paar dagen op de camping. En dan weer, dat wisselt een beetje. En we gingen ook altijd wel met de caravan op vakantie, gewoon een maandje. Dus het is niet een heilig moeten dat je altijd zoveel mogelijk daar moet zijn.
1: Ja.
2: Maar nu staat de caravan daar permanent en ik verblijf daar nog regelmatig, ja.
1: Ja. Ja, oké. Dus gewoon af en toe is dat gewoon erg fijn. En dan, want ik hoorde u net zeggen, ik vroeg van hoe noemt u zichzelf? En toen zei je van ja, nudist vind ik niet meer passend bij dit tijdsbeeld. Waar heeft dat mee te maken? Wat is in uw ogen dan waarom het geen nudist mag worden genoemd? Heeft dat dan met stigma's te maken?
2: Het is een beetje een oudbollig woord. Het heeft een beetje een nare bijklank, vind ik. Dus ja.
1: Oké.
2: En dat is eigenlijk ook wel een beetje wat de NFN ook al voorstelt. We spreken over naakt recreëren of naturisme.
1: Ja, ik heb het daar inderdaad met de NFN over gehad. En ze legde ook uit dat het... Ja, inderdaad, nou ja, dat stukje nudist benoemde ze wel vanuit nature is het een soort het naturist min de even, ja, zo gezegd, de minder ja, hippie kant. De natuur ding, zeg maar. Maar u zei van, nee, nudist gewoon, dat gaan we gewoon niet doen. Dan noemen we het gewoon naturist. Noemt u het ook naakt recreëren? Of zoals de NFN dat vooral noemde?
2: Ja, dat noemen wij ook wel zo, ja. Naakt recreëren, verblijven. Ik bedoel, als je daar een beetje woont, of voor meerdere weken kampeert, dus woont, dan kan je het geen recreëren meer noemen. Dan is het gewoon naakt, ja, verblijven.
1: Ja, dat is een lifestyle dan ook, hè? Ja,
2: ja, inderdaad, een lifestyle. Kijk, en als het... heel mooi weer is, dan trekt niemand zijn kleren aan. Maar als het wat kouder wordt, dan is het net als een andere camping. Een gewone camping, hoor.
1: Ja, want het wordt niet voor je verwacht dat je ten alle tijden daar naakt rondloopt. Het mag en het is niet verplicht.
2: Precies, we hebben geen regels als het 16 graden of warmer is, dat je uit de kleren moet. Dat mag iedereen helemaal zelf bepalen.
1: Ja, het is meer dat het dan, als je het wil, dat het kan en dat niemand raar staat op te kijken, basically. Ja, op die manier.
2: Ja, het wordt wel raar gevonden als je zegt, als de mussen van het dak vallen en Je loopt dan al met je kleren aan. Dat is dan natuurlijk wel een beetje een dingetje dat je denkt van, nou ja, wat doe je dan hier?
1: Ja, oké, dat kan ik me dan ook wel weer voorstellen. Maar dat is meer een soort sociaal ding dan dat het niet zou mogen.
2: Ja. Tenzij je bijvoorbeeld door medicijnen niet in de zon mag lopen. Ja, dan loop je over het terrein met een badjas aan. Want dat kan dan niet anders.
1: Ja. En wat maakt het nou zo super aantrekkelijk om voor u bijvoorbeeld om nou moet ik zorgen dat ik het goed zeg, naturist te zijn?
2: een stukje vrijheid toch ook wel. Het gemak van lekker buiten lopen zonder kleding aan. Zwemmen zonder zwempak, want dat is ook altijd een ding. Zo'n nat klefding. Dus de vrijheid, het vrijheidsgevoel. Ja.
1: Ja. Oké, okay, nou ja, dat is een hele duidelijke. Dat werd ook wel beschreven als reden voor veel mensen ook wel. Hoe oud was u toen erachter kwam van, ja, ik vind dat toch eigenlijk wel heel fijn hoor, dat naakt recreëren, zeg maar.
2: Jeetje, nou vraag je me wat hoor. Ik denk toch een jaar of... Nou, ik was al dik volwassen, denk ik een jaar of 40.
1: Oké, ja.
2: Met onze kinderen hebben we dit nooit gedaan. Hoewel ik me altijd topless zonder deed, dat wel. Als we naar Frankrijk op vakantie gingen met de kinderen, dan ging ik gewoon lekker topless op strand. Ja. Dus dat altijd wel. En in huis deden we ook verder niet te moeilijk over bloot lopen. Maar echt van, nou, we gaan nou eens naar een verenigingsterrein waar je heel de dag in je blootje kan lopen, dat eigenlijk pas later ontstaan.
1: Ja.
2: De kinderen gaan daar niet in mee. Doen dat ook echt niet, maar vinden het, ja, dat is eigenlijk ook moeilijk zelf weten.
1: Ja, ze hebben er niet echt een hele sterke mening over. Het scheelt misschien ook als ze het gewend zijn van huis uit, ook om gewoon naaktheid om zich heen te zien, dat je ook wel weet van dat is normaal, zeg maar.
2: Ja, precies.
1: Ja.
2: Geen douchedeur op slot, dat soort moeilijk gedoe, weet je wel.
1: Nee. Ja, dat hoor je inderdaad veel. Dat sommige kinderen hebben hun ouders nog nooit naakt gezien. Ja, ik vind dat zelf apart. Ja, iedereen moet zijn ding natuurlijk doen. Maar het lijkt me ook wel lastig in lichamen zien. En
2: ja, daar, nou ja, ik zal niet zeggen dat onze kinderen nou zo heel veel ons blootje hebben gezien. Maar we deden, als het zo uitkomt, als ze toevallig binnenkomen, stappen we ook niet moeilijk over.
1: Nee. In ieder geval geen niet verzwaren, zeg maar.
2: Nee hoor, niet absoluut.
1: Want de camping dan bijvoorbeeld, voor wie is dat? Voor wie is de camping?
2: Hoe bedoel jij? Voor leeftijdscategorieën?
1: Nou, onder andere.
2: Voor iedereen eigenlijk.
1: Ja, er zit geen...
2: Ouds. Ja. Ons jongste lid is een kind van een half jaar. En de oudste, dat durf ik niet te zeggen, maar hij is denk ik in de 90.
1: Ja.
2: Wij hebben naast dat mensen een vaste plek hebben of als gast komen, hebben we de vereniging. En dan hebben we dus 560 leden. Dus er zijn heel veel mensen die dus geen caravan hebben, maar wel gewoon op dagbezoek komen. En lekker gebruik maken van het zwembad of op het terras komen zitten. En daarnaast hebben we nog 100 vrienden van de Bessel. Dus het is best een hele grote vereniging.
1: Nou, dat is inderdaad vrij flink. Maar dat moet misschien ook wel met 130 staanplaatsen plus nog 26 en anderhalve kilometer terrein. En je hebt natuurlijk wel misschien ook wel een hoop kosten aan het zwembad en de tennisbaan en het onderhoud ervan natuurlijk en zo.
2: Het hele terrein wordt voor een groot deel onderhouden door vrijwilligers.
1: Oké. Okay.
2: Ook het zwembad en zo wordt allemaal door vrijwilligers gerund. De bar ook alles. Het is best wel lastig om voldoende vrijwilligers te vinden gezien de toch hoge leeftijds, grens inmiddels, ja, mensen staan er soms al 70 jaar, dus kan je wel nagaan dat ze niet zo piek meer zijn. En doen die vrijwilligerswerk ook niet meer, dus ze moeten wel van een beetje de jongeren hebben, de jong gepensioneerden of tegenwoordig dan oud gepensioneerden.
1: Ja, want wat is dan een beetje de gemiddelde leeftijd, zeg maar? Is dat dan ook vooral wat ouder, zeg maar? Of is dat,
2: Ja, het gemiddelde is wel wat ouder, zeker. Ja, boven de 70 moet je dan toch wel rekenen, hoor.
1: En waarom zou dat zijn, denkt u?
2: Ja, deze mensen, heel veel mensen zijn daar al gekomen van jongs af aan, bijna geboren, bij wijze van spreken. En altijd op de camping of op het terrein lid gebleven en soms met een tussenpozen ook een vaste plek gehad. Dus ja, dat is zo gegroeid. En de kinderen van deze mensen, die komen niet allemaal meer naar het toerisme. Ik denk dat Christine dat net ook wel gezegd heeft, dat onder jongeren nou niet zo heel erg meer leeft. En dat is wel een beetje jammer.
1: Ja, het is ook wel vreemd misschien ergens.
2: Ja. Er is wel een jongere tak van de NFN. En het is ook wel eens voorgekomen dat een hele groep jongeren kwam kamperen met tenten. Nou, dat is hartstikke leuk.
1: Ja, dat lijkt me ook. Komen. Ja, zeker. Ja. Zo eigenlijk wel een beetje verjonging nodig. En het is eigenlijk wel jammer dat
2: maar
1: de jeugd...
2: Maar je ziet het ook echt van leden, oudere leden, die zeggen, ja, mijn kinderen doen het toch niet meer. En als die kinderen dan soms nog weer wat ouder worden, dan komen ze er weer op terug.
1: Ja.
2: Dat is ook wel heel grappig.
1: Ja, ze hadden het over van na je 30ste een beetje. Dan kies je eerder voor naar te recreëren dan daarvoor. Misschien ben je dan nog te veel bezig met je ontwikkeling. En dat je denkt, mijn lichaam. En,
2: ik denk dat bij een trein als het onze, als daar mensen zo van tegen de 30 met een gezin met jonge kinderen, die hebben zo weinig tijd om daar te bivakkeren.
1: Ook natuurlijk, ja.
2: Omdat ze kinderen moeten sporten en noem maar op. De kinderen hebben tegenwoordig hartstikke druk.
1: Ja, het is natuurlijk wel inderdaad ook wel weer een tijdsdingetje. Wat wil ze graag gepensioneerden of wat dan ook. Ja, die hebben dan ook de tijd om dat te gaan doen. Maar goed, je kan natuurlijk lid worden en dan een dagje daarheen gaan, hoorde ik al.
2: Ja, zeker.
1: Mag je op de camping zelf, mag je overal naakt zijn? Of zijn daar nog bepaalde regels voor?
2: De enige regel is, als je bardienst hebt, dat je dan niet naakt achter de bar staat, want dat vinden we uit hygiënische oogpunt niet zo geslaagd.
1: Mm-hmm. Yeah.
2: En voor de rest mag je overal naakt verblijven, maar ze hebben wel met groenonderhoud bezig zijn, dan is de bescherming van je lijf te beter dat je gedaan.
1: Dat lijkt me ook. Ik heb wel eens gemaaid met blote benen, dat was geen succes.
2: Nee, vooral als je een beetje warm krijgt, plak al de gras.
1: Allemaal losvliegende stenen tegen je schenen, ja. Dat, ja en...
2: dat is ook uit veiligheidsoverweging, dat we dat officiële werk in het groen, kijk wat je in je eigen tuin doet, moet je weten.
1: Ja.
2: Misschien weten, maar het officiële werk in het groen en onderhoud, dat doen we altijd met kleren aan.
1: Ja, nou ja dat is nogal af. Inderdaad, kleren hebben we ook wel een veiligheidsfunctie in die zin.
2: Ja.
1: Even kijken, want op welke manier is de camping nou gewoon afwijkend van een gewone camping? Is dat alleen maar het naakt zijn of is er meer?
2: Naar mijn idee is het verder een gewone camping. Alleen hier recreëer je naakt. En dat is het enige verschil. Want als je op een andere camping komt, als wij op vakantie gingen, bijvoorbeeld overdachten op een... wat wij dat noemen, een klerencamping.
1: Klerencamping, ja.
2: Ja, dat is een beetje een grapje.
1: Ja, ik hoorde al textielcamping, maar ik vind klerencamping vind ik eigenlijk nog leuker.
2: Dat is een beetje een grapje. Maar dan is het natuurlijk ook geen verschil. Ja, daar heb je ook een toiletgebouw waar je met z'n allen naartoe gaat. Ja. Alleen wij doen ze met z'n allen in één grote ruimte. En daar zijn het allemaal hokjes dan. Dat is dan een verschil, maar voor de rest functioneert alles hetzelfde.
1: Ja. En wat geven mensen als reden aan om de naturistencamping te kiezen boven de klerencamping, zo gezegd?
2: Nou ja, kijk, in het algemeen naturisten kiezen voor een naturistencamping. Dus dat is een keus. Maar voor mij is de reden gewoon dat je daar lekker in je blootje kan lopen. Dus dat is vrijheid, blijheid gevoel.
1: Ja.
2: Maar waarom mensen specifiek voor de Bessenhof kiezen, is ook wel door de rustige ligging.
1: Ja.
2: En de dingen die in de omgeving te zien zijn. En lekker fietsen. Naar de Wilsplassen, naar Gouda, Leiden. Dat ligt best wel heel centraal natuurlijk.
1: Ja. Zeker, ja. Oké, dus wat is er dan in de buurt te doen dan verder voor naturisten? Stel je wil dat stuk behouden, zeg maar, van het naturistenstukje. Zijn er nog dingen in de omgeving wat je kan doen?
2: Nou, niet dat ik echt specifiek weet voor naturisten, nee. Wat jij dan zei van de Leeuwardse Plas, dat daar een strand is. En ja, richting Leiden, ik weet dus niet zo goed hoe het heet. Ik ben er zelf vaak genoeg geweest. Kan niet op de naam komen, maar daar is ook een natuurlijke strand aan een groot water waarop gevaren wordt en zo. Dus ja, dat zijn de twee dingen die ik dan nu uit mijn hoofd weet. Maar ja, verder zijn er geen specifieke natuuristische dingen. Het is geen natuuristisch museum of zo.
1: Nee. Nou ja, misschien weet ik veel een eetentje waar je naakt mag. Maar dat hebben jullie natuurlijk zelf ook. Jullie hebben natuurlijk zelf ook voorzieningen waar je dus dat allemaal
2: nou,
1: naakt kan doen. Maar
2: dus kan je niet echt eten, een kleine snack. Maar ik zou zelf deze dat zo heel fijn vinden om naar een restaurant te gaan waar je je broodje kan eten. Maar goed, dat is best persoonlijk verschillend. Maar dat bestaat niet in de omgeving, zover ik weet hoor.
1: Nee. Ja, want we hadden het nog over zo'n natuurlijk bloot keurmerk, weet je wel. Dan kan ik me voorstellen dat dan een restaurant in de buurt dan zegt van, nou, één avond per week kan de natuuristencamping komen, weet je wel.
2: Nee.
1: Oké. Nou, ik zou voor nu even, ga even een plaatje draaien. Blijf aan de lijn. Dan gaan we zo weer verder.
2: Ja, oké, prima. Dank je.
1: Oké.

0: Ja, Lola. Lekker oud nummertje. Je luistert naar Radio Totaal Normaal. En we hebben het vandaag over natuurisme / naardrecreatie. En we zitten in het tweede uur. En we gaan weer verder met het interview met Ida Molenaar, voorzitter van de Zuid-Hollandse Lichtbund over verenigingsterrein en soort van camping. De Bessenhof in Reewijk. Welkom terug.
1: Dankjewel.
0: Hey, want u zei al van, ik ben van de voorzitter van de Zuid-Hollandse Lichtbond. En dat is dus een natuuristenvereniging, als ik dat goed begrijp.
1: Ja, ja.
0: Ja, kunt u daar wat meer over vertellen?
1: Dat vind ik nou een lastige vraag.
0: Is dat zo?
1: Ik dacht dat ik alles al een beetje verteld had wat het is.
0: Nou ja, in die zin van, want u bedoelt eigenlijk te zeggen dat de Zuid-Hollandse Lichtbond, de vereniging, is echt gewoon dat terrein zelf en de camping, zeg maar.
1: Ja.
0: Oké, jullie doen verder niet.
1: Ik doe verder geen andere activiteiten als je dat bedoelt.
0: Oh, zo ja, daar sommige mensen hebben, sommige verenigingen hebben dat dan wel. Ik dacht misschien is het breder dan het terrein wat jullie hebben. Nee, oké.
1: Je zou kunnen denken aan, die zijn er ook wel verenigingen die dan losstaan van een terrein. En die hebben dan bijvoorbeeld zeven huizen. Kan je dan een bepaald uur van in het weekend kan je zwemmen, naakt zwemmen. Dat is ook een soort vereniging, zeg maar. Dat bestaat ook wel.
0: Ja, nee, daarom. Maar oké, dan.
1: Dat hebben wij dan niet. Wat wij doen wel alle activiteiten op het terrein zelf.
0: Ja.
1: Zoals Jeu de Boer doet ons best wel heel erg geliefde bezigheid. En door ook toernooien. Met onderling toernooi of vanuit andere vereniging of mensen van buiten afkomen speciaal voor het toernooi op bezoek. Dat is ongeveer 3 keer in een jaar.
0: Oké, okay. Dat is wel leuk, ja. Dat ze dan ook inderdaad van andere terreinen komen. Ik kan me voorstellen, je hebt een soort vast clubje die daar waarschijnlijk altijd komt. En dan
1: Dat heb je ook zo die elk weekend meer, of zelfs bijna elke middag dan zo de boelen.
0: Ja.
1: Maar zoals een toernooi komen er echt wel veel mensen van die niet een vaste plek op de camping hebben en ook niet eens lid van de zijn. Maar gewoon van buiten afkomen en wel lid zijn van de NFN Overigens uiteraard. En dan meedoen met het Jeu de Boer toernooi. Dus
0: okay.
1: De Pinkster is er ook zo'n toernooi, tweede Pinksterdag.
0: Dat is wel heel leuk. Maar ja. U zegt, uiteraard zijn die mensen dan niet lid van de vereniging, maar wel van de NFN. Dat is dan wel een must, zeg maar, om dat terrein op te kunnen komen.
1: Ja, nou, zoals Christine ook al uitgelegd had in het eerste uur, is dat ook heel veel te maken met het veiligheidsprotocol. Dat je een beetje controle hebt, dat er mensen binnenkomen die geen rare ideeën of rare bedoelingen hebben.
0: Ja.
1: Ja, ik moet zeggen dat het gelukkig ook dan heel erg meevalt. Dus, maar het is gewoon een vereiste dat je lid bent van de NFN. Ja.
0: Ja. En stel je wil bij jullie lid worden, wat kost zo'n lidmaatschap dan?
1: Oh, nou, €110 is lidmaatschap zonder vaste plek. Gewoon het lidmaatschap op zich.
0: En dat is per jaar?
1: Dat is per jaar, ja.
0: Oké. Okay. En waar wat dan krijg je, zeg maar, toegang tot het terrein en kan je dan ook onbeperkt gebruik maken van alle mogelijkheden?
1: Ja. Voor de sauna betaal je een klein bedragje bij als je daar gebruik van wil maken. Die is dan 4 keer in de week open, op donderdag, vrijdag en zaterdag en zondag. 2 avonden en 2 keer overdag.
0: En
1: maar voor de rest kan je overal gratis gebruik van maken.
0: Oké, okay, en ook dat zwembad. Dat in die zin is dat dan misschien helemaal zo duur ook nog niet dan.
1: Nee.
0: Oké.
1: Okay. Nee.
0: En wat zou je dan, wat betaal je voor een klein bedragje bij de sauna bij dan, zeg maar?
1: Dan moet ik even denken. Ik denk 4,5 euro uit mijn hoofd gezet.
0: Nou ja, ja.
1: Nee, dat is zo
0: goed,
1: belangrijk.
0: Goed te doen, hè? Ja.
1: Die dingen moeten ook allemaal onderhouden worden en. We willen bijvoorbeeld het zwembad verwarmen, dus die €110 hebben we dan toch echt ook wel nodig.
0: Zeker. Daarom vind ik, ik vraag het gewoon puur uit interesse en voor iemand die luistert en denkt van, dat vind ik eigenlijk wel interessant. En als je inderdaad die tennisbaan en van al die dingen gebruik kan maken, is dat natuurlijk helemaal zo gek niet.
1: De tennisbaan moet ik even zeggen, dat is echt een klein baantje, dus een mini tennisbaantje. Maar kan een balletje geslagen worden.
0: Ja, op die manier. Ja, nee, hartstikke leuk, want jullie hebben ook best wel heel veel leden ook. En ik heb met de NFN er ook wel een beetje over gehad, maar ik weet niet of u daar zelf andere ervaring mee heeft. Welke taboes loopt u zelf tegenaan? Of loopt u tegen taboes aan binnenin als u dat uitspreekt? Of Ik
1: moet wel heel eerlijk zeggen dat ik daar zelf in het begin best een beetje terughoudend over was om te vertellen op welke camping wij dan staan. Hè.
0: Ja.
1: Dus dan zeggen ja, we staan op een camping in Reeuwijk. Ja, als je dan in Waddinxveen woont, dan is het om de hoek van de deur, bij wijze van spreken. En waarom sta je op een camping? Ja, het is een toeristencamping. Oh, wat leuk, wist niet dat dat bestond. En dan wordt er heel gewoon op gereageerd. Dat heeft me altijd verbaasd.
0: Nou, eigenlijk hele goede...
1: Ja.
0: Hele goede ervaringen. Dat is dan wel bijzonder. Inderdaad. Had je zelf voordelen daarover in het begin?
1: Nee. Er zijn wel eens mensen die dan wel inderdaad van die vragen stellen. Van, moet je altijd blootlopen? En waar laat je je portemonnee?
0: Mm-hmm.
1: Ik kan er wel een grapje vertellen dat ik op een gegeven moment hier op een van de paden bij ons liep. En dat iemand zei van, joh, heb jij een nieuwe bril? Ik zei, nou, die heb ik al een jaar. Ik zei, ik heb alleen nu geen kleren aan. Zal dat wezen?
0: Ja, die is wel grappig. Ja. En want ik bedoel, de site, we hebben dat natuurlijk vanuit onze redactie hebben die site gekregen. Maar op het moment dat ik zocht naar de Besselhof Reeuwijk, kon ik gewoon niet jullie site vinden. En ook de site zelf is natuurlijk best wel een soort ingewikkelde link. Heeft dat ook te maken met, ja, waar heeft dat dan mee te maken? Is dat bewust dat jullie niet zo openbaar willen zijn in die dingen?
1: Nee, dat is zeker niet. Nee, en dat vind ik ook wel goed dat je dat even benoemt, want dat is dan wel een aandachtspuntje dat we toch eens moeten zorgen dat het misschien een andere benaming krijgt of op twee manieren benaderd kan worden. Maar een heleboel mensen is natuurlijk al bekend ZHLB, www.zhlb.nl, maar misschien dat het beter is om ook nog een keertje een tweede naam daaraan vast te knopen. Dat vind ik wel een aandachtspuntje.
0: Ja, want toen ik de link kreeg, dacht ik van nou, dit lijkt wel een link die je dan alleen kan openen als die opgestuurd wordt, weet je. Want ik kon dan wel jullie vinden op de algemene website voor campings, maar dan werd ook niet doorgelinkt naar een site en dat soort dingen. Het was best lastig. Ik dacht, nou ja, is dat dan bewust?
1: Nee.
0: Oké. Nou ja, want het is ook de ding wat achter de ZHLB zit, is dan ZHLBJ4, weet je dat?
1: Nou, dat is wel heel bijzonder.
0: Dat is dan voor de Besselhof zelf, zeg maar. Ja, maar goed, dan weet u dat. Ik dacht even van dat is misschien een soort tactische...
1: Nou, ik vind het wel goed om daar even aandacht aan te geven.
0: Ja, dat zou ik wel doen, want ik neem aan dat jullie zelf ook wel voorstander zijn van openheid wat dat betreft.
1: Ja, dat is zeker heel belangrijk, want wat nu wel is gebeurd, dat mensen dan googelen op camping Reeuwijk. En vroeger was er natuurlijk een camping bij de Plassen. En dan komen mensen uiteindelijk dan bij ons terecht. De camping aan de Plassen is natuurlijk het Tilburg Landbouwpark geworden.
0: Ja.
1: En dan staan ze voor de poort. Ja, is dit een toeristenterrein? En dan is dat best wel eens lastig. Ik kan je een leuk voorbeeld geven. Een gezin kwam uit Frankrijk, notabene fietsend, met drie kleine kinderen.
0: Ja.
1: En die stonden voor de poort en echt zo van, ja, wat nu, hè? En toevallig kwam ik er zelf ook aan. En ik uitgelegd dat het een toeristenterrein is. In het Engels hoor, niet in het Frans. Dat kan ik niet. Toen gingen ze overleggen, want het was al aan het eind van de dag. En ga dan eens met een gezin met kinderen doorfietsen naar iets anders.
0: Ja.
1: En toen zijn ze toch naar binnen gegaan. Want op wacht, dan zijn ze niet lid van de NFM, maar ze mogen dan wel komen.
0: Ja.
1: Het enige is dat de kinderen wel bloot in het zwembad moesten. En ze bloot in de douche moesten. En voor de rest mochten ze het helemaal zelf weten. En die mensen zijn gewoon 3 dagen gebleven. Die hebben zo naar de zin gehad.
0: Nou, dat is dan wel heel leuk, maar die mensen zijn dan wel open-minded. Lijkt me dat je best wel even moet schakelen als je denkt, ik ga naar een reguliere camping en je komt dan natuurlijk bij jullie terecht. Dat is even schrikken, maar dat hebben ze dan heel goed opgepakt. En misschien ook goed dat u ze even heeft kunnen spreken. Want...
1: Ja, ik doe niet met de mensen van de Antwerpen al verder, maar ik heb laatst wel begrepen van iemand die wel goed Frans sprak, die had met ze gepraat uitgebreid, dat ze dus zelf, de ouders dus, zeg maar, vroegen ook wel... Naar toeriststranden gingen en zo. Dus het was niet helemaal eng voor ze.
0: Nou, dat scheelt dan misschien al een stuk inderdaad. Want

0: wel is op naturistische stranden en naar sauna en zo geweest. Dus helemaal eng is het niet. Ja. En iedereen die bij ons nieuw is, krijgt een beetje een rondleiding van wat er allemaal te beleven valt en hoe het allemaal functioneert. Ja. Nou, wij kunnen mensen natuurlijk niet begeleiden van wanneer wil je wel en niet je kleren uit. Dat moeten de mensen zichzelf een beetje aanvoelen. Ik kan me van mezelf ook wel herinneren dat ik dat in het begin ook best wel eng vond.
1: Ja.
0: Mijn eerste ervaring op een camping in Frankrijk was een naturistencamping dan, zeg maar. En toen was een kennismakingsmiddag. En toen dacht ik, oh, en nou moet ik echt in mijn bloot tussen allemaal andere mensen, hè. En het was heel slecht weer. Weet je hoe blij ik was? Dan ben ik toch een muts.
1: Ja, ja, ja. Maar dat is natuurlijk ook wel goed dat u dat vertelt. Van, weet je, dat, dus het is niet altijd vanzelfsprekend. En zeker, het wordt ons al vaak verteld dat het een soort van raar is om naakt te zijn of whatever. Weet je. En wat je daar dan ook van vindt, is dat toch ergens misschien toch bij iedereen wel een beetje geïnternaliseerd.
0: Ja.
1: Dus het is goed om dat dan lekker los te gooien. En we gaan meer een soort praktische vraag. Lopen de meeste mensen met schoenen daar?
0: Ja, de blote voeten lijkt me niet zo handig op de paden.
1: Nee, dat vraag ik me af. Voor hetzelfde geld hebben jullie... je hebt bijvoorbeeld het blote voetenpad. Dat ga je door het bos en dat wordt dan extreem goed onderhouden. Ja. Dat je met blote voeten kan lopen. De meeste mensen hebben wel gewoon schoenen aan.
0: We hebben een natuurterreintje waar een pad is gemaakt van houtsnippers. Maar ik geloof niet dat het fijn is om op je blote voeten te lopen. Nee.
1: Dat zijn we ook helemaal niet gewend natuurlijk, met blote voeten te lopen.
0: Ja, als iemand dat wil, dan mag je op zijn blote voeten gaan lopen. Maar ik zou het toch niet echt aanraden op de paden.
1: Nee. Nee, oké. Okay. En afsluitend. Er komt een open dag aan. Gaan jullie nog iets speciaals doen? Wat kunnen we verwachten?
0: Nou, het is van zondag 9 juni is dat dan.
1: Ja, klopt.
0: En we zijn open vanaf 10 uur tot 's middags 3 uur. En als mensen komen, krijgen ze een rondleiding. Er zijn een aantal vrijwilligers die dat gaan doen. En ze krijgen een bakje koffie. En normaal gesproken is het ook stroopwafel. En als dat er nu niet is, dan spreek ik voor mijn beurt. Maar het is wel heel erg leuk.
1: We hopen dat er stroopwafels zijn.
0: Ja. Laatste keer een stroopwafel. Ja.
1: En wordt dan...
0: Geen speciale activiteiten.
1: Sorry?
0: Nee, we hebben geen speciale activiteiten.
1: Het is meer terrein laten zien en...
0: Ja, en dan mogen ze van zwembad gebruik maken. Hoewel het momenteel even nog out of order is vanwege technische storing. Maar we hopen dat 9 juni toch echt wel zwembad gebruikt kan worden. Dus als ze dan op bezoek komen, mogen ze gewoon ook heel de dag blijven. En lekker van zwembad gebruik maken.
1: Nou, oh, nice. Ja, dat is wel goed. Dat is een goede trekker natuurlijk.
0: Vorig jaar was de sauna ook open. En dan mocht je ook even van de sauna gebruik maken. Dus het zondag is ook altijd open. Dus
1: ja. En wordt dan ook voor je verwacht dat je dan uit de kleren gaat? Of dat hoeft niet? Als je... Sorry?
0: In de sauna gaat, uiteraard. In de sauna,
1: ja, sauna. Ja. Maar als je daar gewoon komt kijken...
0: Nee, dan mag je gewoon in je kleren lopen.
1: Oké. Okay.
0: Als je gaat rondlopen, zeg maar. Als je een rondleiding krijgt... Wij die de mensen rondleiden, hebben gewoon ook even iets aan. Want ja, je weet niet helemaal zeker wat voor publiek je binnenkrijgt.
1: Ja, je wil de drempel misschien.
0: Prettig. Ja. Bij wildvreemde mensen.
1: Ja.
0: Hè, dus de poort staat wijd open, dus je wil ook niet aan vlak aan het parkeerterrein staan in je blootje. Dan heb je wel een jurkje of omslagdoek of weet ik het wat.
1: Ja.
0: Simpel.
1: Nou ja, dat is misschien ook, maakt het ook wat behapbaarder als je nog twijfelt over wat je wil en dat soort dingen. Misschien even precies. Dat die drempel niet te hoog is. En als laatste, wilt u nog wat toevoegen? Hebben we nog wat gemist?
0: Nou, ik wil nog even iets leuks vertellen wat we ook altijd organiseren. Dat is het wellnessweekend.
1: Oh, vertel.
0: Ja, dan is er, die komen de masseurs. Dat is van een landelijke, nee, niet geen landelijke, van de vereniging van masseurs. Die komen dan massage geven. Dat is sauna met heel veel opgietingen. Dan ga ik gelijk even kijken wanneer het nou precies is, want dat heb ik niet helemaal uit mijn hoofd. Maar dat is dan ook wel, dan is het wel de bedoeling dat mensen gewoon echt ook komen kamperen of zich aanmelden. Want het is niet zomaar dat iedereen binnen kan komen lopen voor het wellnessweekend.
1: Ja.
0: En dat is altijd een heel gewilde activiteit. Dat mensen heel graag komen om, die komen speciaal voor kamperen bij ons. En dat is dan ergens begin augustus. Ja.
1: Oké, nou hartstikke leuk. En ja, voor mensen die dus daar geïnteresseerd in zijn of alle andere dingen die jullie te bieden hebben. Hoeveel vaste jaarplekken zijn er nog of zitten ze allemaal vol?
0: Ze zijn nu allemaal vol. We hebben toevallig pas 3 nieuwe gecreëerd. Ze staan ook al gelijk weer vol.
1: Kijk.
0: We hebben een wachtlijst van ongeveer 8 mensen uit mijn hoofd gezegd. 8 mensen die graag nog een vaste plek willen.
1: Oké, okay, nou, jullie doen het wel heel goed als ik het allemaal zo hoor.
0: Ja.
1: voor iets wat niet te veel.

0: vinden is? Hebben jullie best wel veel leden en enthousiaste mensen die bij jullie...
1: Ja, er staat gewoon een bord aan de weg, hoor.
0: Ja, nou ja, misschien als je er langs gereden bent inderdaad, dan zoals u op de fiets, dan komt u jullie tegen. Ja, de website is dus Hollandse Lichtbond, dus zhlb.nl. Ja. En dan slash, nou ja, ik denk dat je daar komt, kom je er al, hè?
1: Nee, zonder slash erachter kom je er ook.
0: Ja, want dan kan je doorklikken naar de Besselhof natuurlijk, ja.
1: Ja.
0: Nou, dan denk ik dat we het wel een beetje duidelijk hebben wat jullie hebben. Ik ben heel benieuwd of het weer genieten wordt met die Wellness Weekend. En succes op 9 juni met de open dag.
1: Ja, ik hoop dat er veel bezoekers komen en mensen het terrein gaan waarderen.
0: Ja. Ja. Nou, ik hoop het ook voor u. Heel erg bedankt voor uw tijd en het interview. En nog heel veel plezier op de camping.
1: Ja, heel graag gedaan en een fijne middag.
0: Dank u wel.
1: Dag.
0: Dit was Ida Molenaar, voorzitter Zuid-Hollandse Lichtbond, over de camping / verenigingsterrein De Besselhof. En ja, 9 juni zijn al die verenigingen hebben een open dag. En zoals je hoorde, je hoeft er niet naakt. Dat gaat allemaal helemaal goed komen. We gaan weer even naar een nummertje toe.

0: Ja, nummertje over Europa. Dat was toch wel een themaatje, hè, deze week. Maar, dit persoon heeft ook een nummer over Europa. Veel bij het Songfestival, maar de Engelsen moesten het niet hebben. En je luistert naar Totaal Normaal. We zitten bijna richting einde, maar we hebben nog een gedichtje. Gisteren ben ik even in de pen gekropen en dan heb ik maar weer eventjes wat in elkaar geflanst. Dus luister en huiver. We worden allemaal zo geboren. Maar van naakte mensen krijgen de meeste mensen van ons toch wel rode oren. Hoe is dat eigenlijk zo ontstaan? De kleren tegen de kou zijn handig, maar soms wil je ze gewoon niet aan. Mensen waren bij tijden toch een stukje minder preuts in de geschiedenis. Maar nu bilspleet of sideboob pleuren op tv vindt dat toch wel een beetje gek is. Maar gelukkig zijn er voor degene die dat wil campings, evenementen en van alles te doen als je bloot wil lopen met die bil. En misschien dan wat verborgen of zelfs bijna in een vacuüm. Maar dan kan je wel vrij rondlopen in je Adam of Eva kostuum.
1: Red Sox are the world champions. For the first time in 86 years, the Red Sox have won baseball world championship. Can you

Tessie, Dropkick Murphys. En ja, we zijn aan het einde gekomen van de uitzending. Het was weer een hele interessante. En ik wil iedereen bedanken die dit mede mogelijk heeft gemaakt. Jaap weer, die achter de knop altijd druk zat te draaien. Yvonne, die redactiewerk doet. Met nog wat stagiaires bij de hand. En ja, ik wil Boudewijn ook eigenlijk wel een hele fijne vakantie wensen. Mocht hij dit nog horen. En ja, de luisteraar. Jullie zijn altijd super sportief en gezellig. Dus ja, tot volgende keer. Nieuwe uitzending Radio Totaal Normaal. Het wordt herhaald op de woensdag om 8 uur, dacht ik. En over een week is er weer een herhaling van deze uitzending. En over 2 weken hebben wij volgens mij wel of geen uitzending. Jaap, ik kijk even Jaap aan. Wel nog, hè? We gaan wel richting zomerstop, maar daar zijn we nog niet aan toe, dacht ik. Dus ja, als alles goed gaat, over 2 weken weer een nieuwe uitzending. En een hele fijne zomerse namiddag gewenst. Later. Ik was Marcia en je luisterde naar Radio Totaal Normaal.

Ja, niet te vergeten, je kan natuurlijk ook altijd terug luisteren op de website rijdentotaalnormaal.nl. Als je vragen hebt, rijdentotaalnormaal@gouwestad.nl. Suggesties, opmerkingen, allemaal welkom. En nou is het echt doei.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout vicevoorzitter. Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. De politie in Maastricht heeft de archeoloog aangehouden die onlangs de vermoedelijke resten vond van musketier D'Artagnan. De resten zijn onderzocht in Duitsland en daarna had de gemeente Maastricht aan het Duitse onderzoeksinstituut gevraagd om de botten per post terug te sturen. Maar dat vond archeoloog Wim Dijkman geen goed idee, zei hij eerder tegen de lokale omroep van Maastricht.
1: Die heb ik teruggehaald omdat je niet zomaar zo'n pakketje op de post doet en dan maar moet afwachten of dan het enige echte botje wat erbij zit, of dat dan niet in gruzelementen in Maastricht arriveert.
0: Dijkman heeft een conflict met de gemeente over wie de leiding heeft in het onderzoek. FC Volendam maakt een goede kans om in de Eredivisie te blijven. De club won de eerste wedstrijd in de play-offs tegen Willem II met 2-1. De returnwedstrijd is komende zaterdag in Volendam. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles dood verklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En het weer vanavond en vannacht droog en morgen steeds meer zon en 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.
1: Hey you, don't watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockinest, rock-steady beat of madness.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht de mensen op die dreigen buiten te moeten slapen omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er vannacht voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen ook al mensen buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-Europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. Met het vertrek van Eickhout verdwijnt er een hoop ervaring uit het Europees Parlement, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
1: Bas Eickhout is de langst zittende Nederlandse Europarlementariër. Sinds 2009 zat hij onafgebroken in het Europees Parlement. En Eickhout gold op het gebied van klimaat als een invloedrijk Europarlementariër.
0: Partijleider Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. In Oostenrijk heeft een oud-medewerker van de geheime dienst ruim 4 jaar cel gekregen omdat hij spioneerde voor Rusland. De medewerker verzamelde tijdens zijn werk informatie over Russen die waren gevlucht en waarvan de Russische Veiligheidsdienst wilde weten waar ze nu woonden. De oud-medewerker ontkent dat hij voor Rusland spioneerde en gaat in hoger beroep. De eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg snel over naar andere winkels. De rookwolken waren in de wijde omgeving van Waalwijk te zien. Het weer vanavond en vannacht droog. Morgen eerst wat wolken, later breekt de zon door en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Juist, dat is hem helemaal. En we hoorden het al van de tijd, die is een uur verschoven. Want in plaats van de tune van Folk Roots kregen we even de tune van Blues Power. Maar dan moeten we toch nog even een uur wachten tot Marcel Vos in de studio aangekomen is. Maar ik kan ondertussen wel gewoon zeggen, goedenavond en hartelijk welkom bij het donderdagavondprogramma van Gouden Stad Radio. Met van 7 tot 8 uur Folk Roots door te ontdekken voor samenstelling en presentatie. En van 8 tot 9 uur Marcel Vos met Blues Power. De techniek vanavond die wordt verzorgd door John Goedkoop. En we zijn vanavond met een heel speciaal project bezig. En dan gaat volgende week gaat het verder, gewoon verder. Want ik heb u al een paar keer verteld dat ik dus regelmatig muziek vanaf internet download. En er zit heel erg veel folkmuziek bij, maar ook andere soorten muziek. En een van die mensen die dus deze muziek uploadt naar Usenet, die vond het nou heel erg leuk om zijn persoonlijke voorkeur eens een keertje bij elkaar te rapen van een heleboel verschillende artiesten. In totaal zijn dat 42 nummers geworden. Die heeft hij verdeeld over 2 cd's. En die cd, die dubbel cd, noemt hij 42 Folk and Other Beautiful Songs. En daar kom ik dus echt dingen tegen die ik nog nooit gehoord heb. En dat is juist weer zo interessant. Want ze zijn begonnen met iemand die we kennen vanuit een hele andere stijl. Het is namelijk Blackmore's Night. En als u denkt Blackmore, zou dat Ritchie Blackmore kunnen zijn? Jazeker. Dat is inderdaad een groep waar Ritchie Blackmore in gespeeld heeft. En als u niet weet wie Ritchie Blackmore is, is de oprichter van Deep Purple en Rainbow. Is Blackmore's Rainbow. En het nummer was getiteld Home Again. We komen iemand tegen die een nummer gaat doen. Dat is niet hetgene wat in Nederland bekend is gemaakt door de zangeres van zonder naam. Niet van, maar zonder naam. Dit nummer is in ieder geval getiteld Mexico. En is duidelijk gemaakt door iemand die in... bekendgemaakt door iemand die heel bekend is geworden in de Verenigde Staten, maar ook in Nederland een hele grote aanhang heeft. James Taylor.

We zijn achtereenvolgens kunnen luisteren naar Mexico van James Taylor, de man die ooit nog is getrouwd geweest met Carly Simon, zangeres die Your So Vain bekendgemaakt heeft. En volgens mij sloeg dat op James Taylor, Your So Vain, je bent zo ijdel. Daarna hoorde u Four Strong Winds van Neil Young, de man die dus solo heel erg veel muziek gemaakt heeft, maar ook samen met Crosby, Stills, Nash en was hij dus en Young. Dat komt dus duidelijk ook naar voren toe. Heel herkenbare stemgeluid. Beetje nasaal, zoals ik zelf ook af en toe klink. We gaan weer een blokje van twee draaien. En dat wordt achter elkaar de Nitty Gritty Dirt Band. Een band die dus opgericht is in California in de 60e jaren. Wat ik begrepen heb van internet is dat ze nog steeds optreden. Ze doen een nummer van Mr. Bob Dylan, Mr. Bojangles. En na de Nitty Gritty Dirt Band, afgekort de Dirt Band, kwamen we naar Peter Yarrow. En Peter Yarrow die leeft helaas niet meer, maar heeft jaren deel uitgemaakt van het trio Peter, Paul en Mary, en die doen het nummer Weave Me the Sunshine.

de nitty-gritty dirtband met Mr. Bojangles en Peter Yarrow, die ons helaas vorig jaar januari ontvallen is, met Weave Me the Sunshine, lekker vrolijk nummer. En hij was natuurlijk onderdeel van Peter, Paul en Mary, zoals al genoemd. Iemand, twee personen die dus ook wat betekend hebben, vooral die Peter, in die periode dat Peter, Paul en Mary belangrijk waren. De eerste, dat is Joan Baez. En van haar heb ik niet The Night They Drove Old Dixie Down, maar Love is Just a Four-Letter Word. En daar hoef je vaak helemaal niet zo gek voor te zoeken. Tweede, dat is eigenlijk een nazaat van iemand uit die periode. Degene die uit die periode komt, is Woody Guthrie. Maar zijn zoon Arlo, die heeft ook behoorlijk aan de weg getimmerd met hele mooie muziek. Een nummer dat kwam me heel erg bekend voor toen ik in de Verenigde Staten op vakantie was en met een stoomtrein een ritje maakte tussen de plaatsen Alamosa en La Veta. Want een van de wagons van die trein die was genoemd The City of New Orleans. En dat is ook de titel van dit nummer.

Joan Baez met Love is Just a Four Letter Word. En daarna Arlo Guthrie, The City of New Orleans. We gaan door met iemand die dus zijn sporen verdiend heeft in Nederland met het nummer Morning Has Broken. Een nummer van hem wat gecoverd is door Boyzone, Father and Son. En natuurlijk over iemand die zijn naam in de loop van de tijden veranderd heeft naar het Arabisch Youssef en dan nog wat. Maar zijn eigenlijke naam is gewoon Cat Stevens. Van hem draaien we Lady Darbanville. En daarna komt de bos aan het woord, Bruce Springsteen met Hello Sunshine.

Achter elkaar hoorde u Cat Stevens met Lady D'Arbanville en The Boss Bruce Springsteen met Hello Sunshine. Ik had niet gedacht dat Bruce Springsteen ook dit soort nummers kon maken, maar uiteindelijk wel gelukt. En ik denk dat ik nu voor vanavond de technicus John Goedkoop een heel erg groot plezier doe. Want in deze lijst is ook opgenomen een nummer wat bij hem heel erg favoriet is. Billy Joel, en daar kan je natuurlijk eigenlijk maar één nummer van deze man draaien, dat is de Pianoman. En na Billy Joel, zangeres Anne Murray met Snowbird, waarschijnlijk wel bekend ook.

Billy Joel met The Piano Man en direct erachteraan. En Murray met Snowbird. Hoewel deze laatste ik misschien toch eerder zou plaatsen bij de arbeidsvitamine dan bij een folkprogramma. Maar goed, er stond er nog eenmaal bij en ik vind het op zich eigenlijk wel een aardig nummer. De laatste twee tracks voor vanavond, dat is er eentje van de oprichter van de Fairport Convention, Ian Matthews. En die heeft een band gehad, die noemde zich Matthews Southern Comfort. En Ian Matthews heeft trouwens een tijdje in Zuid-Limburg gewoond. Ze hebben een hit gehad in Nederland met een nummer van de Canadese singer-songwriter Joni Mitchell. Het nummer is getiteld Woodstock en is geschreven naar aanleiding van dat fantastische concert wat er geweest is. En we sluiten af met de mama's en de papa's met hun bekendste hit California Dreaming.

0: Kitty Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn bijna 8000 extra opvangplekken nodig tegen het einde van de zomer om de situatie in de asielopvang weer onder controle te krijgen. Dat zegt bestuursvoorzitter Joeri Kapteins van het COA in Nieuwzuur. Hij hoopt dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang gelijk over heel het land wordt verdeeld. Er lopen volgens de bestuursvoorzitter van het COA ook gesprekken met veel gemeenten over nieuwe opvanglocaties. En dat biedt volgens hem perspectief. De gemeente Stadskanaal is bereid om de mensen op te vangen die vannacht dreigen buiten te moeten slapen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen mensen ook al buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Hij maakt bekend na 17 jaar uit het Europees parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van De Groene en Eickhout vicevoorzitter. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroege zeezender, biedt op de website verontschuldiging aan. De 77-jarige koning Charles was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer vannacht droog bij minimaal een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, maar later op de dag breekt de zon steeds meer door. Het wordt in de middag 18 tot 22 graden.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel. Eerder op de dag besloot het COA dat er in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken en noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Een Oostenrijkse oud-medewerker van de inlichtingendienst heeft gespioneerd voor Rusland. Zo verzamelde hij informatie over Russen die het land waren uitgevlucht en gaf hij Moskou 3 telefoons van hoge Oostenrijkse ambtenaren. De man kreeg 4 jaar cel. Hij ontkent de spionage en gaat in hoger beroep. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. En 2 jaar geleden was dat al toegenomen tot bijna 4 op de 10, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders, meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen die het doen, maar de groep mannen groeit ook. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. En de finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. Voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. Toen won Villa de Europa Cup 1. Voor trainer Emery was het al de 5e Europa League zege. Het weer droog bij minimale graad of 11 vannacht. Morgen eerst wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds vaker door bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

vast klaar. Ze stuurt me een berichtje, ik ben bijna daar. Heb een route uitgestippeld langs de brede vaart. Onderweg een restaurantje, duurste pizza van de kaart. Of zouden we gaan koken met een wijntje in de hand? En probeer ik je te zoenen tot de reis is aangebrand. We luisteren John Mayer met z'n tweeën op de bank. Langzaam dansen in een burning room, helemaal bedacht. Vind je

met de mooiste vrouw van Gouda naar de Efteling. Heb een kortingskaart voor het hele gezin. Maar we zijn nu nog met z'n tweeën, vind je dat dan een ding? Want ik zie ons al wel lopen door het Sprookjesbos. En dan eentje in de buggy en de rest loopt al los. Als ik dit bedenk, ik dit misschien een beetje veel. Ga ik wellicht een stap te ver wanneer ik dit met je wil? Vind je nu al?

Ik heb je nog nooit gezien. En mijn hart zit op een BPM van 310. Ik weet zeker dat ik jouw geluk al 4 keer verdien. Ook al heb ik je nog nooit echt in het echt gezien. En ik merk dat ik een beetje overprikkeld raak. Als ik bedenk dat je misschien zo op mijn oprit staat. Ik knik op met mijn knieën, stop wat wax in mijn haar. En bedenk wat ik ga zeggen als ik op mijn knieën ga, want ik hou. Zo.

je nog nooit gezien. En ik twijfel of je ergens wel bestaat misschien. Maar dat maakt niet uit, want ik hou alvast van jou.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies van het Internationaal Gerechtshof vorig jaar over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandenstaat in Oceanië, bracht daarop de resolutie in bij de VN. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat toegenomen tot bijna 4 op de 10, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen groeit. En de meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Velen maken zich zorgen over overbelasting door de druk die het met zich meebrengt. En de eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar de andere winkels in het blok. Het weer, het koelt vannacht af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte daar. Tot laat in de avond zaten tientallen mannen nog op het gras bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis liet warm eten bezorgen en dekens. De gemeente Stadskanaal bood de groep onderdak aan, maar daarmee zijn de problemen voor de komende dagen nog niet opgelost. Het COA zegt dat er tot het einde van de zomer nog duizenden noodopvangplaatsen nodig zijn. En de hoop is dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang over het land wordt verdeeld. En de wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer. Dat is het gevolg van het nieuwe Europese migratiepact. Dat zegt de president van de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op hun wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Daardoor kan de wachttijd voor sommige asielzoekers oplopen naar 5 tot 10 jaar. Volgens de wet moet binnen een half jaar een besluit worden genomen. En meer dan 50.000 asielzoekers die wachten nog op zo'n besluit. Er is veel internationale woede over de behandeling van activisten van de flotilla door Israël. Nederland roept daarom de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook Italië, Canada, Frankrijk en Spanje doen dat. De activisten werden op internationale wateren opgepakt en werden in Israël ruw behandeld. De beelden werden gedeeld door een extreemrechtse minister. Premier Jette noemt de behandeling van de activisten mensonterend. Heeft president Herzog aangesproken en verwacht dat de activisten zo snel mogelijk worden vrijgelaten. Ook andere landen hebben stevige kritiek. De finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatse 10 minuten voor tijd nog in. Het weer. Het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken. Later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.